0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden.
0: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een relaxfauteuil ter waarde van €1.500. Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1-ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Het is woensdag. Woensdag. Welkom bij de Voorgloeier.
4: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag.

0: kent ze dan donen. Wij doen het. Toen is vorige week een klein beetje gehad, hè?
1: Ja, een klein beetje.
0: Vier dagen hebben ze onder de puin gelegen,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, zeker. Maar ik waren gewoon hier.
0: Ja, we zien er ook
1: weer gebeuren. Oog, dus.
0: Maar niet zo, we zien er gebeuren nu. Ja. Opstaan, dan mag je wel slecht geslopen, jong boom.
1: Ja, dat doe ik al.
0: Maar een slechte nachtfase, dat duurt ze nog een klein beetje. Ja, maar dat maakt allemaal niet zo. We zien er weer op deze woensdag. Classic gewoon. Dan ga ik zien die allereerste klassiekertjes als een beetje binnenkomen. En gisteren werd ik ook een beetje aangeduwd door Maurice Michiel. Ze zei, ja jongens, we moeten binnenkort toch eens even gaan kijken, want... Wie zit er met de prins te treffen? Ik zag een datum voorbij komen en alles en dit en dat.
1: Wat is de datum eigenlijk?
0: He, er is een datum, joh.
1: Wat is de datum?
0: Ja, wacht even. Ik zal hem ding even opzoeken. Ik heb dat allemaal opgeslagen.
1: Ja.
0: Dat moest ik natuurlijk allemaal doen, hè. Ik heb hier alleen, nee. Ik heb alleen de grote onthulling van de volgende prins is de 11e van de 11e. Maar meer kan je niet zeggen. We hadden ook ergens een pleetje opstoom bij de volgende Facebookpagina. Of was het de Instagram? Ik ken het binnen allemaal in mijn volgen. We zitten overal zo'n beetje te volgen. En daar kon ze ook op zien van, nou, let op bij die voorgeluurs, want er geeft van alles gebeuren. En die hadden al, wisten al te vertellen, hoe was het? Oh nee, dit heb ik gekregen.
1: Ja, en dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld.
0: Ja, dat werd gans ingewikkeld. In een pleetje gemaakt door het voorgeluur prinsen treffen op 4 februari. Kijk eens even.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Dat is toch weer ook
1: een prinsenmuts op.
0: Ja, we hebben weer een prinsenmuts op, hè. Zou willen de adjudanten weer, maar we hebben toch Michael Hosman als echte adjudant?
1: Ja.
0: Radio, televisie en diverse artiesten. Nou, die artiesten, de eerste hebben al uitgenodigd. Dat was Katja Hens natuurlijk, mevrouw Nonnevold. Maar die zei, ik zei, de dag van tevoren zit ik in Bruis in Kullen. Ja. Dat werd een beetje moeilijk natuurlijk. Maar goed, we hebben nog een ganse keer wat we willen doen voor. Ja, dat ging helemaal goed. Dat is omdat ik daar van vandaag kijken. Want voordat we hele rare dingen gaan zeggen. Want ja, er gewoon ook het namen gooien van prinsen of prinsessen. Dat kan ook natuurlijk. Wat is de dag van vandaag? Deze Classic Hoornsdag.
1: Nou, de dag van vandaag. Ik moet trouwens, zie ik, Fransje Broekhuizen nog binnenkrijgen.
0: Dat is toch allemaal een doordje geluid?
1: Er gebeurt hier weer van alles natuurlijk. Hè, hè? Zo, rust in de toko. 7 oktober, gonsdag. Geen speciale dag op de kalender van Veldeke in ieder geval.
0: Niet.
1: Nee, maar wel een nummerke. Dat heurste net al een beetje.
0: Ja.
1: Ik zal het even een beetje terugdraaien.
0: Ja.

0: Wat een slechte cover, maat. Als ik al een liedje wil, waar joh in zit, dan weet ik al. Want dat is een rijmtaal om het een beetje aan rijm en rijm aan elkaar te krijgen.
1: Ja, het heet toch een golden hert?
0: Ja.
1: En het is van de kroegzangers.
0: Ja,
1: ja, dan wist je genoeg.
0: Van zin denk ik even zo'n liedje. Die kwestie geen nummertje coveren. Hallo jongens. Vind je altijd zo simpel. Hè? Gewoon zo'n liedje over het Nederlands in het Limburgs vertalen.
1: Ik ken. Soms is het ook andersom.
0: Ja, soms is het ook andersom. Maar dan begrijp je niets boven het origineel altijd, vind je. Ik denk, ja, dan moest toch wel voor heel goede hoezen komen. Om het dan wel een beetje goed te breien.
1: Lood de zon in
0: die her. Ja, dat is ook een Nederlandstalig. Dat is een broodbaars liedje.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus, maar dat is wel goed gedaan.
0: Vind je het muzikaal goed gedaan? Nee, ik ben van daar overal tegen.
1: Eerder is het met. Maar goed, we gaan verder met Fransje Broekhuizen. Want hij is er ook gebied. Deze Classic Woensdag valt op de Wereldkatoendag.
0: Ach,
1: kijk,
0: slecht.
1: Hij weet dat wel.
0: Ja, zeker.
1: Voor de voorgluurgevenden van katoen, zegt hij.
0: Hoe deed dat erbij?
1: Met de Cotton Song uit 1970.
0: Oh.
1: Van de Lighttown Skiffle Group.
0: Lighttown Skiffle Group. Ik heb een beetje Eindhoven. Dat is Lighttown, hè?
1: Ja, nou ja, daar hebben we ook een plaatje bij, dus, ja. Van Frans. En dan zien we inderdaad katoen groeien. Prachtig ziet dat eruit. Ik was op vakantie in Spanje en daar heb ik dat ook gezien.
0: Echt hoor?
1: Ja, die katoenvelden. Dat ziet er echt bijzonder mooi uit.
0: Ja, kennen ze die voorstellen dat we daar gewoon allemaal kleien van maken van dat soort dingen? Hè? Dat is dat niet te gluiven en zo. Hè? Dat er toch een goede plantage voor gezien.
1: Ja, zeker.
0: En dan zeker met sommige winkels er die een beetje van dat heel goedkoop spul maken. Wat nog drie keer was dat het allemaal van de Lando de Eenveld. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook allemaal erbij. Hè? Maar goed, Wereldkatoendag, dan doen we erbij. En dan hebben we alles gehad en hup! Ik ken hem weer, Corrige Harold in de uitzending horen. Corrige Harold, goedemorgen, welkom jong bij L1, hallo.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal.
0: Corrige Harold.
2: Voor deze Classic Woensdag ook voor

0: nummer gewann. Aerosmith, Dream On. Ik wens jullie allemaal een goddige woensdag en die hoor.
1: Ja, dan gaan we dit ook op Bruni steunen. Ik doe met die mee vandaag. Lekker kort gehaald. Maar veel kort gehaald was er ook al in besteld. Niks ingesproken, maar ingetypt. En dat was immers in de buurt woont op.
2: Ja, zeker. Ja, dat is Rauger B. En vreug oog. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende voor de OJ's met de Backstabbers.
1: De Backstabbers van de OJ's.
2: Van Otje Oetneer. Maar nog eerder, was nog immers.
3: Goedemorgen,
2: hey,
3: jullie
2: goedemorgen
3: weer.
2: Nou.
3: Ja, het is klassiek woensdag, midden van de week. En we gaan weer richting de goede kant voor de week, het weekend.
2: Ja.
3: Ja, van mijn volgloeier voor deze klassiek woensdag. Daar ga ik voor Modern Talking met Brother Louis.
2: Oh ja.
3: Van ik was je fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En dan hoor ons morgen weer op dan zondag.
1: Zeker.
3: Radio
1: aan Marissa Michiels, even de oppervoorgloeiwappers. De man die het allemaal deed, hè. De Duxer verzorgd draait dat er straks weer een prins treedt die op de 11e van de 11e weer nog moet zien of een prinses. We weten het nog niet, maar dan komen we allemaal tegen de titel wel huren. Dankjewel, Mariesje. Goedemorgen, Jokertje van Poster.
4: Hey. Goedemorgen, man. Goedemorgen, Vogelus. Je bent Joker van Poster.
1: Hallo, man.
4: De gisteren hebben we de keuken een beetje verbouwd.
1: Ja,
4: en pieken. We hebben nog flink gewerkt aan dat monsterhond gebeuren. En zo was ook nog even naar de kermis en erg geweest.
1: Oh, nou.
4: Dus het was een geslaagde dag gisteren. Veel gedaan. Vandaag gaan we weer laaien voor een remontje voor het Westlandje. En daarna zien we wel weer. Voor de classic woonduchten gewoon vandaag voor een Halloween classicer. Namelijk de Monster Mash.
1: Monster Mash.
4: Van Bobby Boris Pickett. Goed gebracht in 1962, dus dat is een lekker opleidje dan. Ja, daar gaan we vandaag eens weer. Nou, voor de rest eerder aan het werken werkt ze voor de chauffeurs samen tussen lijntjes en radio.
1: Radio, de Spotify playlist voor Monsterhold zit ook alweer klaar, hè? Maar de Spotify is gewoon een pleetje bijgevuld weer, hè? En ik laat zich gewoon zeggen, zoeken we een lekkere klassieker hier bij

0: en Wetzogel net zoals kunt volgen via de socials. Dan kent ze door via de Instagram-pagina van de Vogeljo. En uiteraard ook onze Facebook-pagina. Maar het mooiste is nog om mee te doen elke ochtend en bij ons een pleintje gewoon lekker erin te knallen. En dat deed natuurlijk ook al een paar mietsen, zoals Corrige Harold, Johan Gerritsen, Ooitje Neer, maar wat kunt er nog bij, Maarten?
1: Ja, het is toch wel weer een hele rits, moet ik je zeggen, hoor. Ja, van tegen zo vroeg al. Mark van Dijk bijvoorbeeld. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Classic Woensdag kon ik voor Willy Alberti met De Glimlach van een Kind.
0: De Glimlach van een Kind. Ja, mij beseffen dat je leeft. Lekker, man.
1: Ruudje uit Klummen. Auch, daar is er weer bij. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Hier met Ruudje uit Klummen.
0: Ruudje uit
1: Vandaag Klummen. Op midweek Classic Woensdag kon ik voor de Dire Straits met Money for Nothing.
0: Money for Nothing.
1: En Roland de Buxemeister. Dat is ook weer truc van Egypte. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de Scorpions met Still Loving You.
0: Zo, hé, de gitaar. Die kon wel flink de keer vandaag. Weer ergens met er al op stonden.
1: Ja, classic. En dan onze wegenbouwer Fred.
0: Hé, hey, Fredje.
1: Een goedemorgen, hoofdvolgroeiers en medevolgroeiers. Midden van de week, bijna. Nu nog even volgroeien met de Same Old Song van Pussycat.
0: Dat is wel een leuke plaat. Dankjewel, man. Helemaal geweldig.
1: Doe toch even aan je dekkers. Ze zegt goedemorgen allemaal. Vandaag weer en een klassieker den ook al actueel kan zien met de huidige brandstofprijzen.
0: Ja.
1: Ik wil hier huren Farce Majeure Team met kiele koeheid.
0: Ja, dat was het. De oliecrisis destijds in de jaren 70.
1: Ja.
0: We zien de laatste donker keer weer stenken in Bels en zo. Dat velde nog mee. Een Pruisse zijn ze volgens mij 17 cent per liter om leeg gewoon. Ja, een plafondje hebben ze erin gebakken en zo. Ik ben benieuwd wat dat hier kregen bij ons. Nee. Denk ze niet?
1: Nee.
0: Heb ze een beetje connecties?
1: Heb
0: ze...
1: Nee, heb ik niet. Maar ik denk het kabinet een beetje volgend. Vanaf het kwartje van Kok. Ga je dat niet gebeuren?
0: Ja, dat moet wel een truc krijgen in het kwartje van Kok. Er is wel nooit voor gekomen. Hè? Dus ik zei af en toe op met zichzelf. Nou. We moeten er van alles krijgen. Maar ja, die cadeautjes hebben we nog niet uitgepakt.
1: Nee.
0: Zullen we eens even gaan naar de volgende man? Ja, de is hier.

0: die schuld bij. Ja, ja. Frankie, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Pascal en Mark. Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Ja.
1: Hij met de Frank Schulders en Bronsen.
0: Welkom.
1: De automatische dummet op de Classic Koonzig.
0: Hai.
1: Jammer op de Koonzig. We zitten weer op midden van de week.
0: Ja, ja.
1: Geef de goede kant op, hè.
0: Lekker, hè.
1: Morgen nog een lekker lang weekend. Dus deze zich. Heerlijk, man. Ja, mannen. Vanavond heb ik vergadering van de VIP. Vastelovend in Bronsen.
0: Overkoepelend
1: orgaan voor alle carnavalsverenigingen hier in Bronsen. En dan gaan we voor ons kloos stomen voor het nieuwe seizoen. Mm-hmm. Want het geeft er toch echt wel langzaam op aan. Mannen, de klusjes voor vandaag.
0: Ja,
1: ik begin in Venlo, Venray, Eindhoven. En dan ga ik nog een stukje met België op. Dus ik ga me weer niet vervelen vandaag. Minder inleg voor vandaag, voor de Classic Groenzee. Ik ga het toch eens proberen. Frankie Smith
0: was
1: een Double Dutch Bass.
0: Ja,
1: dat is toch wel een klassieker. Man, ik wens je een fijne dag. Ik schun uitzending en besmeurgen. Op de derde donderdag. Radio.
0: Radio, dankjewel. Vorige week het er ook geprobeerd. Ging het net niet goed. Ik kon het net niet horen, jongens. Maar misschien moeten we eens even kijken straks of we het nog weer gewoon horen. Wie ons spelken wat we deze week hebben. En het is niet zo'n mooi spelken. We geven namelijk weg een relaxed fortuin te waarde van 1700 euro. Twee mensen die hebben zich al een lies kunnen bieden laten zetten. Doordat ze rooiden precies hoeveel. Of nou, rooiden, gehoord hebben geloesterd. Want toen stond de aai fortuin ging zitten. Ja, toen sprongen de veren er weer uit. We hebben die wel ver vandaag allemaal zal zien. En als ze dat zo meteen duurt, ook even gelijk doorgeven via de L1 app. Hallo, goedemorgen met L1.
2: Goedemorgen, Legends. Ah, op deze woensdag, doordraai woensdag zou je bijna zeggen.
0: Doordraai woensdag?
2: Ja, doordraai woensdag.
0: Classic wordt maar goed.
2: En ik dacht bij mezelf van, als je dan toch, zag ik binnenkort eens zit op dat grote feest.
0: Ja.
2: Toen dacht ik bij mezelf van, een lekker beetje Duits.
0: Ja, kom even.
2: Kan toch altijd terug?
0: Ja, ja.
2: Weinen niet, wenn der Regen fällt.
0: Oh, ik val over de stoorlaap.
2: Is der eine, der zu der hält. Down.
0: En dan komt er, hè?
2: Marmor, Stein und Eisenbrief.
0: Ja, ja.
2: Haben unsere Liebe nicht. Alles, alles gibt vorbei. Doch wir sind uns treu. Ja, Marmunstein und Eisenbricht.
0: Ja, ja, ja.
2: Bravi Deutsche aus das Jahr 1966.
0: Ja, ja.
2: Viele Grüße aus Gelin.
0: Gelin.
2: Radio.
0: Marco Vogt en een keer van zijn geluif afveld. En een keer
3: Gerrie Elders. Deutsche Tag, hè? Deutsche,
0: ja, niet normaal, hè? Bravi Deutscher. Marmunstein und Eisenbricht. 1966er war das.
3: Ja.
0: Maar schoen die plaat weer een keer te huren. Is een echte klassieker. En dan gaan we zeker erbij zitten. En ik wil er zeker dat er wel wat fans bij zitten. Michel Bakker, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Pascal, Maarten, vrienden van de nummer 1 truckzender de Nederlander. Hier, de Barregaande met de voorgloeien. Ik zag vandaag te denken aan Foxy met Get Off.
0: Kijk,
4: dan weer wel voorgloeien in Classic Woensdag. Goed, de Barregaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de Barregaande voor L1 Radio. Radio, ha.
0: Radio, het zien we al. Platen die we er nooit gehuurd hebben allemaal. Drafie Deutscher, Foxy Get Off.
3: Leuk, hoor.
0: Zeker aan Pussycat, Same Old Song, The Scorpion, Still Loving You. Waanzinnig mensen, laat ze binnenkomen via de L1 app. Ik wil er even met de lasso gooien. En een goeie even, zodat ik een tas koffie kan pakken.
3: Oh ja.
0: Slijp ik naar me toe. Een welkje melk erin. Een klein beetje sokker. En dan dring je hem op. En dan ondertussen zingen we mee met Ella Langley. Chosen Texas, hier in de L1 Ochtend Show. Op Classic Woensdag. Just when

0: Wappies en...
1: Is in de Patrick Maas en een keer niet Radio Nonnevoort heet Plonchvoort.
2: Echt net?
1: Nee.
2: Ja, dat mogen we wel een keer.
1: Dat vind ik ook, joh.
2: Want die komt met You Too en Widow Without You.
1: Lekker, man. Ja. Heerlijk. Goed zo.
2: Het is een lekkere klassieker natuurlijk.
1: Als het helemaal werd.
2: Ruudje, net uit klummen, maar van de bakfiets.
1: Van de bakfiets. Oh, Ruudje. Ja.
2: Don't Stop. Hij zegt, goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik wil Fleetwood Mac. Met Don't Stop.
1: Ja, dat kent toch? Ja. Graag een probleem. Kom maar door.
2: Willemke het Verfbeurken is er ook weer. Dan zegt Willemke op weg naar Venlo.
1: Op weg naar Venlo,
2: groeit
1: ja.
2: Groeit met de Beach Boys en Scoop John B.
1: Scoop John B van de Beach Boys.
2: En de andere Roland, ja, die komt toch altijd met Get Oet Venlo.
1: Oet Venlo.
2: Vandaag ook weer. Mm-hmm. En ja, dat is toch wel het volgende nummer. Mos maar mitloesteren.
1: Ja.

0: tegen de furjo over. Net veel furjowerken erin.
1: Nou ja, begon het najaar in. Dan vind ik dat we daar best wel wat aandacht aan mogen besteden.
0: Dat zou ook wel gelieken. Ja. Ja, zeker.
1: Ik vind het lekker positief hoor. Dankjewel, man. Dan gaan we weer kijken. En zinnig Stefan Penders nog even. Die komt met de Dire Straits in de Sultans of Swing.
0: Sultans of Swing, ga ik zeker ook een stripje erbij zitten. Maar Stefan van Ingen is er ook weer bij. Stefan, goedemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Nee, nou, laatste keer bij de vakantie, denk ik.
2: Op deze classic gewoon zeg.
0: Goedemorgen, man.
2: Zo, vandaag gaan we ook maar eens even steentje bijdragen, letterlijk. Aan de verbreding van de A2PS. Dus eventjes de hele dag een paar steentjes ertoe rieën. Dus eventjes de wie dat maar gaat lopen. Voor de classic gewoon zeg, waar ik vandaag aan het denken aan een heel oud nummerke, maar zeker niet minder daarom aan Bakkara met The Devil Sent You to Laredo. Heren, een hele fijne dag. Goedemorgen en radio.
0: Radio, ik dacht dat Jesse Rijk een boogie kwam.
1: Ja, dat Bakkara, dacht ik ook. Maar,
0: even dit niet. Hey, wel helder jongens, want we zijn allemaal bezig met de voorbereidingen. Want donderdag over te gaan gebeuren natuurlijk. De A2, voor de eerste keer toe en de ganse weekend. Maar jongens.
1: Weer zitten nu al te bibberen.
0: Ja, echt wel, want we moeten eens even kijken wie we dit gaan doen. Kunnen we niet gewoon een paar drones kopen, waar we met de RM aangenomen. Dat we dan hier niet toe komen.
1: L1 had ons aangeboden om hier te mogen blijven slopen.
0: Oh, dat gaan we doen. Geen probleem. Zetten we een tijntje neer, Maarten. Of die in de caravan mocht ook een keer liggen.
1: Dat ken ja.
0: Wie dat geeft dan, hè? Want nou, misschien gaat het er wel om, hè? Dat wens het nooit, hè? Rob van der Hoven. Goedemorgen, meneer de taxichauffeur. Welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen, mannen, met Rob. De
0: hey,
3: taxichauffeur.
0: Hey, Robbie.
3: Ja, ik ben gisteren inderdaad naar Den Bosch geweest. Ja, wacht en mijn truck.
0: Ja.
3: En dan ook nog een spoedritje van AZC Budel naar Hartje Den Haag.
0: Hartje Den Haag.
3: En ik word dus heel laat druk. Dus ik ga dadelijk weer terug naar bed.
0: Oh,
3: want ik heb niet lang geslopen. Nee, en ik mag weer om 11:15 beginnen vandaag.
0: Oeh.
3: De planning moet ik nog krijgen.
0: Aha.
3: Wat betreft de volgende, dan ga ik van Jo Erens met Limburg Alleen. Steed daarin, dan ga ik van Jo Erens met Ik ken een aardig meidje. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Even een applausje voor al die helden. Jongens, wat rien hier allemaal kilometers, hè.
1: Ja.
0: En even van het AZC, zoem maar naar Den Haag toe,
1: even
0: hè.
1: Centrum Den Haag.
0: Joh, dat het niks is, hè. Ik doe het ze niet, hoor. Maar goed, ik doe zo wel dingen in, hoor. Zometeen moeten we wel eens even gaan kijken naar High Smits.
1: Ja.
0: We zien van allerlei foto's binnenkomen.
1: Nou.
0: Het heeft te maken met kerstmis, denk ik wel, hè.
1: Zeker.
0: Gewoon even als een kerstduntje zoeken. Maar eerst gaan we naar Tietje met Kangelang. Hier ben jij alleen.

0: inderdaad. Hier bij Alleen in de Ellen Ochtendshow. En huur ze dan langzaam voor de kerstbelkens door de eter van Limburg. Want over een paar mondjes zijn we zover. We zitten nog wel op 7 oktober, maar over 2 mondjes, rond in deze tijd. Dat is Sinterklaas net weer een landje. En dan mogen ze wel maar goed draaien, die heerlijke lekkere kerstplaten. En waarom doen we dat eigenlijk? Dat heeft ermee te maken dat er iemand bij ons in de geleden is die nu al bezig is met de kerstmis. En niet zomaar gaat. Het is waanzinnig wat er eigenlijk opgebouwd
1: wordt. Oh, echt wel.
0: Gebeurt op verschillende plekken natuurlijk in de provincie. Maar sommige mensen die hebben er gatsoens van gemaakt. En maar dit keer heeft het wel geen angst. We hebben het over onze collega, onze vriend, Huismits. Ja. En Huismits, wat heeft hij gemaakt?
2: Hij zegt, goeiemorgen, Groeispiralen. Even terugkomen op mijn kerstdorp van bekende blokjes. Ja. Het is nu klaar, zegt hij.
0: Is het klaar?
2: Nou, en hij heeft me foto's geschikt. Ja. Pascal, ik laat dat nu ook even op televisie zien. Echt zin van alles. Een trein. Een skischans.
0: Echt hoor.
2: Ja, ja. Een gans dorpje, kastelen. Het is allemaal wit. Dat heeft ze een witte plaat eronder, weet je wel?
0: Ja, ja.
2: Van die steentjes.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wat hoezer. Ja, het ziet er echt prachtig uit.
0: En het sneeuwt al, hè? Ja, ja, het sneeuwt hartstikke. Dat fantastisch is dat allemaal, hè?
2: En dat staat dus dik 2 mond bij mijn hoes.
0: Ja, ik weet dat we vorig jaar de kosten niet kunnen aanmelden door. Ik moest een keertje kopen en bij Huismits binnen te komen bij nou, hè? Ik vind het wel knap dat mensen er nu al mee bezig zijn. Dat is een prachtige hobby natuurlijk om zoeken te maken. Alleen wat me opvalt is dat er geen treinen door de kamer rieën. En dat heeft normaal natuurlijk heel lang gehad, hè?
2: Als ze goed kieks, hier, en een trein. De zussen wel.
0: Oh, de zussen wel.
2: Ja, ja, kiek.
0: Oh, deze trein. Ja. Alleen hebben ze van de rails afgehold, hè?
2: Oh, dat staat wel op rails, hoor.
0: Oh, ziek, ziek op de zin. Hey, Heike, een applausje, jong. Fantastisch wat ze allemaal hebben gemaakt. Fijn dat we dat hebben kunnen delen met veel mensen bij ons hier in de Limburgse provincie. Heb jij de volgende jaar erbij gedaan, hè?
2: Als je zo met de kerst bezig bent, dan snap ik dat wel.
0: Dat denk ik ook. Josje Rook, wat zeg maar dan? Gene Dobberen.
3: Gene Dobberen, Maarten en Pascal. Goedemorgen. Gloeiwappers op deze klassieke koning.
0: Hallo, man.
3: Ik heb gisteren weer een lekker rustzakje gehad. Ja. En dat duurt ook even wie je dat voor dadelijk in één rit door allemaal optredens en repetities gaan hebben voor zaterdag, hè, als jubileum. En dat wordt wel even lekker een dagje niks doen. En voor de vuurgluur ook gedag aan Mr. Soep.
0: Mr. Soep?
3: Mr. Soep? Dwaggy. Oftewel, Mr. Soep met dat is mijn plekje. Vloer. En ja, dat kon ik zaterdag ook zeggen, hè, als ik ga optreden. Van jongens, dit is mijn plek, ik ga dansen.
0: Ja.
3: En vanavond hebben we nog die overgaving van de BCL.
0: Ook dat toch?
3: En dan gaan we ook mooie dingen bespreken.
0: Jongen.
3: Ze zeggen, maak er een hele schone dag van. En op Wiedersnitzel en Radio.
0: Ja, Radio, wat is toch gek, hè? Wat hebben we er kunstenaars bij ons in de ganse familie, zeg maar, zitten?
2: Echt druk.
0: Ja, die heeft het zeker druk, ja. Maar ik heb nog zomaar zin tot een vriendin neer bij ons, dat we een extra dag vrijheid hebben. De morgenval, moest een klein beetje op de
2: gisteren een rustdag gehad.
0: En dan de vriendelijk de generale repetitie. De mensen die het gegeten. En dan, dan beginnen ze te bibberen. Dan gaat het gebeuren, jongens. Dankjewel voor de inspring, Mr. Soep. Ik hoop er zeker erbij zitten op het Lieske. En dan komt er nog even terug. Heike Smit zet door van mij ook maar de Sultanse Swing van de Dire Straits.
2: Oké. Okay.
0: Kan ik toch een stripje bij zitten?
2: Petra Stroom, die komt uit Get Angers, te zeggen. Roy Orbison met Lana.
0: Oh, Lana, wat heb je gedaan, hè?
2: Ron Notemans, goedemorgen, Maarten en Pascal, op deze Classic Gonsdag. We dachten dat waarschijnlijk de laatste show en dag voor in de tuin werd.
0: Ja.
2: Garden Party van Mezzo Forte.
0: Mezzo Forte, Garden Party. Dat is een metaal pleetje. Heerlijk, hè?
2: Radio waar ooit klinkt donder. Hansje Vaassen, de prins uit Gelen. Nog even, Hansje. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Classic woensdag, dan ga ik voor Sweet Freedom van Michael McDonald.
0: Michael McDonald, ik hoop wel dat er weer even een fijne overdracht heeft, hè? Moest die prinsenpak wel... Piek Feyenoord inleveren, hè?
2: Looser.
0: Ja.
2: Weer bemoeien ons dat net met?
0: Nee, klopt. Nee,
2: dat doen Michael en Maurice natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, ik gun dat maar toch
2: CV de Veurgloeier.
0: Dat doen we ook.
2: Ja. Goed zo. Nog één doel.
0: Oh, doe maar even.
2: Poolse Frank.
0: Oh.
2: Gin Dobre, Maarten en Pascal. Een Pools klassiekertje. Vizoka Gurka. Hoge bergen van Baciari. We verheugen ons al langzaam op het 50-jarig jubileum van Podlassie in Brunsum.
0: Ja, gelukkig, hè? Ja, dan moeten ze elkaar weer. Maak even een foto van ik twee, hè?
2: Nee, filmpjes.
0: Oh, dat is nog zo.
2: We willen filmpjes van alles zien.
0: Ik wil het meemaken.
2: Dansen, zingen, alles.
0: We gaan even nog letten naar Remco toe, de andere taxichauffeur. Remco, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hoi, hallo, Remco.
4: Taxichauffeur.
0: Welkom.
4: Classic onzin.
0: Ja.
4: En nou, dan wil ik nog eens gewoon voor... Frank Boeien.
2: Frankie Boeien.
4: Groningen.
2: Hoppakee.
4: Wens ik een fijne uitzending in de studio. En tot maandag.
2: Maandag.
4: Groetjes. Hoi.

0: Peppy. Nou, sommige mensen zien niet echt Happy die Peppy. Stel je voor dat ze met een grote bus, een drieënbus, moest mensen gewoon weer naar het, ja, het zonnige zuiden toe brengen. Rol de jongens er een van. Maar de herders iets gestuurd heeft. Nou, ik kreeg op mijn telefoon een noodwaarschuwing. Ik weet wat er zit. Verwacht stort regen in ja, allerlei moeilijke plaatsen waar ik het allemaal voorbij zien komen. Wees extra voorzichtig in het verkeer. Nou, ik denk dat er hetzelfde voor beter kan vertellen. Dat was gisteravond wat het mee te maken had. Goedemorgen, Rob, wie is het doen, jong?
1: Hey, goedemorgen, Martin en Pascal. Mijn voorbeeld voor vandaag is wet. Love is all around.
0: Ja.
1: Ja, heeft er natuurlijk mee te maken. Gisteravond vertrokken we uit Salo.
0: Ja.
1: Het duurde niet lang en het leek het wel een uur plaats van DJ Chester hier in de bus. En al die alarm afging op de telefoon.
0: Oh.
1: En vervolgens kwam het met bakken uit de lucht. Ja, snel ingeladen, zijkrand in de bus en onderweg terug naar Nederland. Ik zit nu 180 kilometer voor Nancy.
0: Ja.
1: Over drie kwartier wordt Nancy. Dat is onze stadswakker. Dan krijg ik mijn bakje koffie. Dus ja, goed, het gaat wel allemaal goed. Ik heb je wat dingen doorgestuurd. En ik zou zeggen, hou tussen lijntjes. We spreken elkaar de volgende keer. En de groeten vanuit het asfalt hier in Frankrijk. Radio
0: held. Nou jong, dat inderdaad, als ze er op die telefoon allemaal beginnen te loeien. En denk ze, ben ik zelf nog wel mee bezig. Maar hij zit wel op de goede weg terug, hè. Hoppakee, wie naar Limburgse land.
2: Waar hij het over heeft, ik zie je daar inderdaad niet normaal.
0: Regen. Ja, het is regen. Ja, we huurden in het ogen van onze loesteris. Dat ze zeiden van, nou, wat is de laatste fijne dag? Geniet er even van. Want dan kunnen we het naar onder toe, hè. We gaan het meemaken.
2: Nou.
0: Laten we eens gewoon kijken wat we hier nog allemaal meemaken in de vervloeien of deze ochtend. Wat komen we liefst erbij zitten?
2: De glimlach van een kind dat meugt zo'n stripje.
0: Echt hoor,
2: die zaten,
0: ja.
2: Want Patrick Ubers komt er ook met.
0: Schoen.
2: En Peter Meijer die zegt, Petertje goedemorgen Maarten en Pascal. Classic woensdag ga ik voor de Dire Straits met Money for Nothing.
0: Money for Nothing, ja. Zit ik ook een stripje bij.
2: Monique de Marketensterdam die zegt, goedemorgen, ik dacht aan Nino D'Angelo.
0: Oh, Jenseits van Eden. Leuk.
2: Dat hebben we ook al nooit gehoord, hè? Wie
0: nee, zeker niet.
2: En Robbie Bakkes zegt, doe mij maar Bob Dylan met Hurricane.
0: Oh, dat is 7 minuten lang. Dat is een lange plaat. Dan moeten we even kieken. Als er meer stripjes bij komen op dit moment. 2 stripjes voor de Dire Straits met Celtics and Swing. Money for Nothing, ook 2 stripjes. En de glimlach van een kind. Hey, René Brunsum, hallo.
3: René. Goedemorgen, Pascal en Maarten. René Brunsum.
0: Hallo, Renéke.
3: Vandaag een keer op de woonzicht naar de zaak toe.
0: Ja,
3: voor uw bezoek uit Engeland. Over eens 2 dagen met dat toffel zitten. Kijken of ze mij nog gaan kunnen leren.
0: Okay.
3: Vandaag, Classic Woonzicht. Dan ga ik voor de plaats van Softcell.
0: Think
3: That Love.
0: Okay, love.
3: Ik zou zeggen, allemaal een schone dag.
0: Dank je.
3: Radio.
0: Radio, veilige kilometers en dank voor die bijdrage.

0: jongens.
1: Mijn bijdrage wordt Going to the One van de Golden Earring.
0: De Golden Earring.
1: Feyenoord zijn we hier. En Radio.
0: Dankjewel, Dennis Thomassen. De man die straks rond Maastricht-Aachen Airport geeft stoom. Dat is natuurlijk Helmoet Weisse. Goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Klassieke Oonsdag, oftewel Klassieke Friteuzendag, niet als vader.
0: Friteuzendag, ja.
2: Ja, welke plaats we erbij kunnen horen? Nou, om een beetje in het thema van vandaag te blijven, die cartoondag, ga ik van Ronnie Bell. Ja, wie kent hem niet? Met de plaat Cotton Candy in dit geval.
0: Cotton Candy?
2: Misschien niet zo bekend als classic, maar wel qua leeftijd. Het bestaat al meer dan 13, 16 jaar. Zo. Dus dat is mijn bijdrage vandaag. Ronnie Bell met Cotton Candy. Ik wens je verder een fijne uitzending. Fijne dag toe. Radio.
0: Radio als ik drie keer met mijn fiets bel naar Ronnie dan. Ronnie Bell, Cotton Candy. Wat
3: is het? Het is echt geen classic.
0: Nee, dat klopt. Maar ik wil hem wel even huren. Maar Helmut.
3: Ik ben hem aan het zoeken.
0: Ja, Chris, wel voor mij een zoemertje. Want het is niet een plaat eigenlijk. Het is een klassieker. Maar ik snap wel dat er altijd in het thema zit. En dat het toch even het pleetje wilt voorstellen. Cotton Candy van Ronnie Bell.
3: Ja.
0: Kijk eens, wat vind je?
3: Jazeker, luister maar.
4: Co-TJ. Co-TJ.
0: Zit een beetje Kung Fu Fighting in, hè? Hier zit... Leuk op de huren, man. Everybody was Kung Fu Fighting. Cotton Candy, Ronnie Bell, gewoon hem inzetten. Goedemorgen, Henk, de taxichauffeur.
3: Hey, Henk.
0: Welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo, hier, hallo. Henk, de taxichauffeur.
0: Ja, welkom.
5: Ja, vandaag in de... Classic Woensdag.
0: Ja.
5: Begon ik eens voor de... Hollies.
0: De Hollies met?
5: The Air That I Breathe.
0: The Air That I Breathe van de Hollies.
5: Fijne dag in de studio en we horen ons morgen.
0: Zeker. Radio, dankjewel.
5: Radio.
0: Ja, radio. Hij moest er even over nadenken. Hij dacht van, nou eens kijken, welke van Hollies zullen we nou eigenlijk
3: pakken? The Air That I Breathe.
0: Ja, ik vind een prachtige plaat, ik kiep er wel van. Joh. Wat hebben we nog meer, Maarten?
3: Robbie Klaasens, die gaat mee voor de Silders of Swing van de Dire Straits.
0: Strip Kennedy,
3: de
0: Silders of Swing.
3: De Gijzelaars, die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga ook voor Limburg Alijn van Jo Erens.
0: Hoppakee.
3: Ja. Marie Zijlstra nog even?
0: Ja, doe maar.
3: Zegt Alm Klausie en Spektakel voor mij vandaag.
0: Oeh.
3: Ja.
0: En zou je er al in staan, Snoop John B. van de Beat Boys?
3: Ja, maar het is tijd er nog niet in.
0: Groetjes van de Beat Boys.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Wilde zwijnen hebben graven in Schinnen vernield. Een strenge winter kan het Limburgse stroomnet behoorlijk onder druk zetten. En op een parkeerplaats in Kerkrade is afgelopen nacht een auto uitgebrand.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
3: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
2: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
4: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
2: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen.
5: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
6: Hoe kan dat nou?
5: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
6: Begrijp er niks van.
5: Loop je digitaal
6: vals?
5: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
7: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
8: Dit smaakt naar meer.
9: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
7: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.

0: bij Budgetplant in Venlo.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
3: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
4: Limburgs grootste keukenshowroom is van Tinnemans Keukens. Al meer dan 40 jaar een bron van inspiratie. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
3: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
5: Deze week maak je in de L1 ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro.
6: Liefde voor Limburg.
5: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 ochtendshow.

7 in de L1 ochtendshow. Vandaag hebben we hem weer weg. Een finale plek natuurlijk voor de luxe fauteuil. Die relaxed fauteuil te waarde van 1500 euro. Kom er straks even door. De geloof in Maarten weer op de aaien fauteuil neerzitten. Ja. En de schieken weer voor verder vandaag goed springen. Eerst even

0: is het zover dat onze collega's met eens vanaf Einoor uit zijn de live van Utzethard vanuit het fantastische Oktoberfest. Ja. Met lederhozen aan, die dieren wil zien te bij. Natuurlijk de Alpenkletsers, maar de Deekletsers. Hebben ze ook geoefend?
1: Ja. Ik wil het nu nog niet voor. Trouwens.
0: Wat? Nou, kom.
1: Ik ben weer teruggefloten.
0: Best wel weer teruggefloten?
1: Ja.
0: Wat is er nou?
1: Marnie Zijlstra, die kwam met Alm Klausi een spektakel met Mama Lauda. Ja, stijl dat in de lease. Ach. Maar ze had al een alternatief. Doe dan maar Sloop John B. van de Beach Boys.
0: Nou, Sloop John B. van de Beach Boys. Ja, dat hebben we er toch allemaal weer rechtgetrokken. We moeten het allemaal wel goed doen, hè. Want we kriegen alles op onze vingers, hè. Van onze notaris, hè. Huppie Blauw is van de partij. Hey. Huppie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo, goedemorgen, Huppies. Huppie Blauw hier op deze Classic Woensdag. Ja, ik dacht een oude klassiekertje van Red Boon en We Are All Wounded.
0: Mannen,
2: hele fijne uitzending. Ja. En Radio.
0: Radio, wat is een schöne klassieker. Ja. Zetten we zeker op de Liska de Bier, Huub. Dankjewel voor die bijdrage. Ik zie dat Will Lawrens, de berenman, alweer door is.
1: Ja, en ook met die mooie, de Erde de Breed van de Hollies.
0: Echt hoor, de Erde de Breed van de Hollies.
1: Erwin van Ewijk.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Parma. Erwin hier. Mm-hmm. Op Classic Gonsdag gewoon ik voor Don McLean en Crying.
0: Crying voor Don McLean.
1: Dat is ook zo'n klassiekertje, hè?
0: Heeft er niks in ingesproken, snap ik niet, hè?
1: Nee, maar dat er geen tijd veel misschien.
0: Ja, dat kan zo maar zien, hè?
1: Ik pak nog even Robert Loop mee.
0: Ja, Robert Loop nog even.
1: Hij zegt Golden Earring met Going to the Run.
0: Going to the Run voor de Golden Earring komen zeker ook te bezien.

0: Lekker man, Lexuiting met ons leertje hier bij alleen in de ochtendshow van deze classic woensdag. Ja jongens, katoendag is het vandaag. Tenminste, nou, zo schoon zien als we natuurlijk nog even wat shoppenhelders hier erbij hadden. Ik heb toch al lang niet meer iets van u. De shoppenhelder uit Ruiven, weet ze wel.
1: Ja.
0: Nee, schoon hè. Die had ook even nog gevoerd moeten komen.
1: Het is ook behoorlijk kaart al.
0: Het is al behoorlijk kaart hè. Nou, bij ons op de L1 televisie nog steeds 24 graden. Maar de biergebergen geloof ik hè.
1: Dat is de max temperatuur.
0: Is dat klopt, Ted?
1: Dat klopt.
0: Nou, eens even kijken of het allemaal klopt bij ons op Lieske. Nou, we hebben een flinke tel, maar ik zit toch van allerlei mensen
1: die
0: binnenkomen.
1: Ja, er komt alles binnen nog. Sjaak van Neer, die komt nog met de Dire Straits en Money for Nothing. Elron, die zegt dan, ik had graag Hello, Good Morning, How Are You van Nick McKenzie.
0: Ook deze een prachtige plaats, zeker.
1: En dan Andy Huveniers, die komt ook nog net binnen. Goedemorgen Pascal en Maarten, ik gewoon voor de classic van Bino en Mama Leone.
0: Mama Leone!
1: Groetjes van de Lampist.
0: De lampist. Ja. Gaan we zeker erbij zitten.
1: Dat is het.
0: Wat zin ik dan in mijn linkeroog? Dat we drie platen hebben met drie stripjes. Ah. Money for Nothing van de Dire Straits en de Sultans of Swing.
1: Is het weer zoiets.
0: Dus het werd sowieso werd het zo meteen een plaat van de Dire Straits.
1: Ja.
0: En ik geef ik 4 minuten en 39 seconden de tijd om te stemmen op één van die twee platen. Dus één Money for Nothing of twee de Sultans of Swing van de Dire Straits. Welkom.

0: Meile even een dingetje bij zichzelf van mensen om er even op te weten wat Gerard zou willen weren. Want het ging natuurlijk tussen de Dire Straits met Money from Nothing en de Sultans of Swing.
1: Ja!
0: Ach jongens, de Malibu hadden wel 9 keer de 2 of de 1 of de 1 of de 2 of de 1 of de 1 ingedrukt, hè?
2: Ja, en 9 keer sommige mensen, hè?
0: Ja, dat zeg ik toch al, maar dat maak je me niet zo, want we zien er wel zo'n klein beetje uit, hoor.
3: Ja. De volgroeier.
0: Het zoen is, Dire Straits is toch wel een of andere groep. Die hebben toch wel fantastische platen gemaakt. Fantastische albums. Het zijn de vechters van de compact disc geweest.
2: Och, dat
0: en ik weet zeker, toen deze plaat uitkwam die we nu gaan draaien, dan werd ze al een klein beetje wie het zit. Dat was dan voor de compact disc niet.
2: Oh.
0: Ja.
2: Dat zegt dat wist.
0: Want die angerplaat die sting op die cd die ze gebruikte voor de introductie van de compact disc.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: Snap ze nu een klein beetje water?
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, moet je ook wel een beetje wies bijbrengen en zo. Het is vanmorgen, dames en heren, de Sultans of Swing. Hup, klik. Ah, dat is toch heerlijk, dat intro om dat te huren.
2: Heerlijk.
0: Dat is een gitaarspel van Mark Knopfler. Mark Knopfler. USBB L1 in de volgende. Dankjewel voor het stemmen. En deze keer op Spotify, Lieske de Bie.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is

0: Eskeukens.nl.
1: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
2: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Transavia Holidays, met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het is 19:30 op dit moment de langste file in de provincie rond Venlo. De A73 noordelijke richting. Kleine 10 minuten doen we er al langer over. We gaan even kijken naar het laatste Limburgse nieuws van Maarten.
5: Een strenge winter kan voor problemen zorgen op het stroomnet in Noord- en Midden-Limburg. Door onder meer warmtepompen en elektrische auto's kan het stroomverbruik tijdens piekuren te hoog worden. Enexis kan dan als uiterste maatregel tijdelijk delen van het netwerk uitschakelen om grote schade te voorkomen. Volgens de netbeheerder is dat in de praktijk nog nooit nodig geweest. Wilde zwijnen hebben diverse graven beschadigd op de begraafplaats in Schinnen. De dieren hebben vooral op het nieuwe gedeelte de grond omgewoeld en grafstenen omgeduwd. Parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken aan een nieuwe afrastering van zo'n 150 meter. Tot die tijd worden afschrikmiddelen ingezet om de zwijnen weg te houden. Een auto is afgelopen nacht in brand gevlogen op een parkeerplaats aan de Oude Tunnelweg in Kerkrade. De brandweer werd rond 2:15 gealarmeerd en heeft het vuur geblust. Andere geparkeerde voertuigen raakten niet beschadigd. Het weer in Limburg. Vandaag is het vrij zonnig en warm. Vanmiddag wordt het maximaal 24 graden. Er staat weinig wind en vanavond trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie.

0: met Blondie, met Denise in de Ellen Ochtend Show. Vandaag gewoon nog mee met zijn plekgever natuurlijk. Wel vriendig, want er gaat het gebeuren hier bij LA, maar dan gaan we er weggeven. Die is heel waanzinnig zo. En zit hier achter me eigenlijk al. Dat is een lekkere relax voor tuiten waarde van 1500 euro. Zo meteen de opgave van vandaag.
1: L1 Media Overzicht.
0: Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6000 euro. En minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: Mensen die het geld niet kunnen ophoesten, die kunnen een renteloze lening krijgen.
3: De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
4: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
3: Over 4 jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over dat plan.
0: Dan gaan we even naar Schiedam, want dat stond gisteren in het teken van de actiedag Eén Dag Schoon. Met het initiatief willen gemeenten steden schoner maken en mensen bewust maken van de grote hoeveelheid zwerfafval. De start was op een middelbare school in Schiedam en deze leerlingen gingen goed voorbereid op pad.
5: Een grijper. Een vuilniszak. En ja, heel veel afval in de vuilniszak, dat is wat ik nu bij me heb.
6: Ja, we dachten, ja, kom op, ga serieus afval opruimen, ja. Ik dacht gewoon dat het stom was, maar nu ik er meer over heb geleerd, is het wel best wel goed. Kijk, afval opruimen is wel goed voor het milieu, maar het blijft niet, soms is het niet echt altijd leuk. Maar ik kan wel praten met vrienden en zo, het kan wel leuk zijn.
0: En deelnemers aan die actiedag Eén Dag Schoon konden ook foto's van hun opruimactie insturen. En voor iedere foto ging er dan weer 11 cent naar een goed doel naar keuze.
3: Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Ze was een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. De filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront leverde haar meteen een Oscar op. En die kreeg ze in 1955 al uitgereikt.
7: In New York, the winner is Eva Marie Saint.
8: I may have a baby right here. But I would love to thank Lia Kazan, and Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
3: Nou, zo klonk dat in 1955. Van een stil pensioen moest ze niks weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Ze overleed in haar huis in Los Angeles en ze was 102.
0: Zo, dat is een mooie leeftijd. En dan even sportnieuws. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs van de DK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michel Reiziger met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet. Jong Oranje was afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen, Jong Israël. Maar volgens de bondscoach stond die wedstrijd niet op in de dugout.
9: Pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was het eerst nog 1-0 volgens mij. Ja. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk. Dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog? Want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
0: Ja, de tegenstander van Jong Oranje in de play-offs, die wordt vrijdag pas bekend.
3: Het is 7 oktober. Wat staat er nou nog meer op de kalender? Nou, de rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in een zaak rond een cover van de hit Famos a la Playa uit 2010. Het kabinet overlegt in het Katshuis met werkgevers- en werknemersorganisaties over hervormingen in de sociale zekerheid. En het Zweedse Nobelcomité maakt bekend wie de Nobelprijs voor de literatuur wint.
0: Gans biegebrood in het L1 Media Overzicht. Hier bij L1. Zometeen de weerwaarnemingen.

0: Het is toch donker in de provincie, maar goed, er zien wel al fotografen bij geweest en al videografen die mooie filmpjes en foto's hebben gemaakt van onze provincie. En het ziet er prachtig goed allemaal. We zien er af en toe foto's binnenkomen in een ontzettend fijne oranje sluier en daarboven een heel fijn donkere log afstekend over een beetje de miste hink over een land.
1: Ja, zeker. Het ziet er ook wel blauw uit hoor, in de lucht nog, maar dat... is een beetje schijnbedriegd, want vanavond komt er toch een behoorlijk regenfront op ons af. Ja, zeker, zeker. Maar voor deze ochtend, jij zegt het al, het is een mooie ochtend.
0: Zeker.
1: Jij had het al mist over de velden.
0: Zeker.
1: Nou, dan ga ik meteen even naar jouw plekje toe. Ruiver, opperruiver.
0: Echt voor, bedoel.
1: Want Peter Meijer, die is daar vandaag.
0: Ja, ja, ja. Kingus.
2: Oh. Goedemorgen, Maarten en Pascal en luisteraars. L1 Radio, hier de weerwaarneming vanuit Reuver richting Kessel. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend met een graadje of 9. We hebben geen wind, je ziet het, er is mist op de Maas.
1: Prachtig.
2: Voor de rest wordt het vandaag misschien wel weer de laatste mooie dag. Met een graadje of 23, bijna zomers. Maar ja, de dagen worden al wat korter, dus we moeten ervan genieten. En voor de rest, ja, maak er een mooie dag van. De groetjes.
0: En radio, wat fantastisch om nog goed dat veerpontje over de Maas heen te zien kunnen dobberen.
1: Het is een surrealistisch beeld gewoon, ja, hè? Met die mist over die Maas en die pont die daar doorheen vaart.
0: Maar wat een joekel, hè? Tegenover stelen, hè? Niet normaal, hè? Op een ruiver.
1: Dat is wel zo.
0: Ja, ja, ja, fantastisch.
1: Komt hij weer, hoor, met op een ruiver. Hallo, hallo, hallo.
0: Zeker.
1: Van langs de Maas, bij op een ruiver, gewoon weer het dak op naar Helmoet Weissen.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag wederom in Zuidoosten, staat van bijna een kopietje van gisteren. We zien wederom lichtblauwe hemel, wat sluierbewolking en wat vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. Wat verder opvalt is ook weer die rode gloed aan de horizon. Ander detail is dat ook de maan vandaag goed waarnembaar is. Hij staat een stuk lager dan gisteren op de tijdstip. Als we langzaam het Zuidoosten richting Oosten gaan, verandert dat maar weinig. Ook daar is die lichtblauwe hemel goed waarneembaar met die sluierwolken en die rode gloed aan de horizon. Vandaag zal achter 3 kwartier de zon zijn opwachting nog maken. 7:46 zal die starten en vanavond rond 19:01 zal die zijn reis eindigen. Iedere dag wederop een stukje minder aan de dag zit die zonlicht. Als we naar het oosten richting noorden gaan, verandert dat maar weinig in die structuur. Lichtblauwe hemel, wat sluierbewolking, oranje gloed aan de horizon. We hebben vandaag te maken met een zwakke oost-zuidoostenwind. Er zijn windvlagen die behoorlijk waarneembaar zijn. Hoger dan gisteren rond de tijdstip. Temperatuur 11 graden, 1 graadje minder dan gisteren. Het belooft een mooie dag te worden. Tot vanavond, dan hebben we toch de petparaplu poncho nodig.
0: Ja.
3: Ik wens u verder een fijne dag en fijne uitzending toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Nou, het valt me nog niet tegen, die beelden die we zien. Hè? Bedoel, het is toch een beetje lekker.
1: Ik ben benieuwd wie dat morgenochtend doet zit.
0: Ja, ik ook. Wow, zal wel, hè? Nou, moet even afwachten.
1: Dat was de dakhaas vanaf Maastricht-Hagen Airport. Maar nu gaan we nog even richting het noorden van de provincie.
0: Ja.
1: Midden-noord, zeg maar even. En dat is de Grashoek met André van Maris.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze woensdagmorgen vanuit de Grashoek de weerwaarneming. Ja, een beetje een bewolkt luchtje, maar toch eigenlijk ook heel klaar, want er hangt mist. Het is geen hele dichte mist, maar toch wel. Mm-hmm. Er is een fris nachtje geweest. Op het moment nog fris boeten, geen wind. Een graad of 11, 12 misschien. Mm-hmm. Maar in de loop van de dag gaan de temperaturen weer omhoog naar 3, 24 graden. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Maar vanavond, tja, dan moeten we toch optellen dat de herfst toeslijt en dat we het regen en zo gaan krijgen en ook wind. Wind die er op het moment helemaal niet is dus. Nou ja, we kunnen goed kijken op een nog warme dag. Even van genieten nog. En dan wens ik ook in de studio ook een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, nou, ik heb het dekske al te versie gepakt.
1: Ja, ja, ja. Bank.
0: Ja, voor oetgemassen dat op de dekske kan komen te liggen.
1: Ja, dat hoor ik al.
0: Heerlijk, man. Zo meteen, ja, gaan we toch nog eens even kijken wie het zit eigenlijk met onze prijsvolg van deze week. Want we moeten weer finale plekken vullen voor Aans van de Vriedig. Want dan krijg je er een relaxed fortuin uit de waarde van €250. En misschien bij Stoedermobie. Maar ja, wie wil veren springen, dan moet die iBank. Dat komen we zo meteen door naar Major met All About The Money.

0: misschien al mooi, ik weet wat heb ze morgen naar mijn uren gehad eigenlijk. Hè? Boah, het is lekker weer geweest. Maar nu, de herfst die duidt zich aan zo meteen. Nou, vandaag nog 24 graden maximaal. En morgen, dan hebben we er wel nodig. Inderdaad, relax, altijd rustig blijven. En zeker vandaag, want we moesten de oer even goed spitsen. Oink, oink, oink, oink. Zometeen, geef Maarten, we zitten op het ajo-wetse fortuiken wat we die hebben neergezet. Gaat met hem te doen, maar goed. Hè, het is die werken, Maarten. Kunnen ze wel even rennen, jong.
1: Nou.
0: Ja, wat nou?
1: Dat is toch wel heftig, hoor. Al die veren.
0: Nou, gisteren waren het er maar drie, geloof ik, hè? Ja,
1: waren
0: er maar drie.
1: Ja, dat waren we. Dat viel met, maar vandaag weinig het neer.
0: Ja, de bengsten zitten erg goed, dus... Ja. Oké, even goed opletten. Deze week maken ze dus kans om een relax fortuin te waarde van 1500 euro. Maarten gaat zo meteen op zijn aaien versleten fortuin zitten. En dan springen de veren de roet. En dicht moesten tellen. Goed onthaaien en ook zorgen dat ze bereikbaar bus doet 10 uur. En dan, als we dich bellen, moesten we wel oppakken. En als we dich niet in de telefoon krijgen, dan heb ze pech gehad natuurlijk. Let op, je komt de opgave van vandaag.
2: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
4: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
6: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
7: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
8: Het is weer A2 weekendbreak. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
8: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent. Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Wilde zwijnen hebben graven in Schinnen vernield. Een strenge winter kan het Limburgse stroomnet behoorlijk onder druk zetten. En op een parkeerplaats in Kerkrade is afgelopen nacht een auto uitgebrand.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
16: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
15: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
17: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
15: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen.
18: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
19: Vrijdag 16 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
20: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
20: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
22: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
23: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
24: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
23: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
25: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liembeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liembeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
26: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro.

0: Lekker man, Redbox met For America. En als ze het een beetje rondom de geen kiek zetten, huur ze vaak dit.
1: Edde, Mikey is ramkrank.
0: Och jongens, iedereen heeft de ja, money. Ja. Ja, ik heb er ook zelf een klein beetje mee te maken.
2: Dat gehad.
0: Mikey, heet de griep. Oh, we gaan het er zo meteen even over hebben. Maar eerst even een nog veel ernstiger ziekte. Borstkanker. En dan niet borstkanker bij vrouwen.
3: Vrieft in pupje uit die ogen.
0: Even wachten weer, mensen.
3: Spring.

0: 7 oktober. En in 2019 werden voor de allereerste keer deze dag onder de aandacht gebracht. De internationale dag van de borstkanker bij mannen. Maar ja, bij borstkanker denken ze eigenlijk automatisch aan vrouwen. Maar ieder jaar kregen ook zo'n 150 tot 200 mensen in Nederland de diagnose. Dus mannen. Piet Kouwenbergen, uit Bolder, het werd er maar alles van. Hij kreeg borstkanker niet 1 keer, maar 2 keer. Inmiddels is er 81 en herstelt, maar de gevolgen van de behandeling die vult er nog iedere dag. En ook de angst dat de ziekte terugkomt, dat verdwijnt nooit helemaal bij Piet.
1: Ik doe nogal tamelijk veel tekenen en dan heb ik meestal die hang tussen de blouse. En toen vulde ik door een bubbelje en dan ben ik met een dokter gegaan. En toen bleek dus inderdaad dat ik borstkanker had. Dat hebben ze dus behandeld, de borst eraf gehaald. En na 3 jaar kwam ik weer tot ontdekking via de longarts dat ik voor de 2e keer borstkanker had. En toen is dus alles gaan draaien met radiobestralingen en nog eens een keer 6 chemokuren. In een toen Hermeshoes in Venlo hebben we een mannengroepje gehad, mannen met borstkanker. Maar mannen praten niet eerder over, merk ik. Toen we dat voor 10, 15 jaar terug dat hadden, toen zaten de vrouwen erbij. En dan was toch iets anders met uitspraken dan dat ze alleen onge mannen steeds. Als ze dan met mannen alleen zit, praat het zich ook makkelijker. Maar ik ga heel graag naar die avonden toe. Ik vind dat dat best aan de oppervlakte mag komen van dat de mensen huren dat ook mannen dat kunnen krijgen.
2: Wat zou je tegen alle mannen willen zeggen?
1: Wees alert toch even goed. Het gebeurt niet zo druk als bij de vrouwen, maar in mijn geval blijkt dus dat er dus wel al degelijk ook mannen zijn die dat kunnen krijgen.
0: Ja, want er is geen bevolkingsonderzoek voor mannen eigenlijk. Alleen bij de vrouwen die werden dukker gecontroleerd, maar ook Susebal, hier bij Piet, die kreeg zelfs 2 keer door Bolder. Ik zelf ook een keer goed controleren als ik het vuls, meteen de dokter inschakelen.

Jongens, in de show meteen wel. Gisteren hadden we nog André Rieu van het Friedhof naar Cheetos. Tenminste, dat was de titel van Limburgse Babbelaars met Jochem van Gelder. En de schoen is, zo meteen kriegen we een snelcursus met streeks. Door diezelfde babbelaars. We zien er benieuwd wie er gaat klinken. Hier is Ed Sheeran met Shivers. En dan gaan we dan nog eens even kijken wat er op dit moment allemaal handjes in de wereld met het L1 Media Overzicht. En dan allemaal in de week.

0: Edje. Welke Edje? Edje Sheeran, Severs B. Alleen.
1: L1 Media Overzicht.
0: We gaan eens even kijken wat op dit moment allemaal aan de handjes in de wereld verder moet. 20 over 8 geworden. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. En die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. En minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: Mensen die het geld niet kunnen ophoesten, die kunnen dan weer een renteloze lening krijgen.
3: De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
4: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
3: Over 4 jaar zouden dat er zelfs 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over dat plan.
0: Dan gaan we even naar Schiedam, want dat stond gisteren in het teken van de actiedag 1 dag schoon. Met dat initiatief willen gemeenten steden schoner maken en mensen bewust maken van de grote hoeveelheden zwerfafval. De start was op een middelbare school en deze leerlingen gingen goed voorbereid op pad.
5: Een grijper. Een vuilniszak. En ja, heel veel afval in de vuilniszak, dat is wat ik nu bij me heb.
6: Ja, we dachten, ja, kom op, ga serieus afval opruimen, ja. Ik dacht gewoon dat het stom was, maar nu ik er meer over heb geleerd, is het wel best wel goed. Kijk, afval opruimen is wel goed voor het milieu, maar het blijft niet, soms is het niet echt altijd leuk. Maar ik kan wel praten met vrienden, dus dat kan wel leuk zijn.
0: Ja, de deelnemers aan 1 dag schoon, die konden ook foto's maken van een opruimactie. En voor iedere foto ging dan over 11 cent naar een goede doel naar keuze.
3: Er werd gisteren ook gevoetbald door Jong Oranje wel te verstaan. En dat heeft zich geplaatst voor de play-offs voor het EK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michael Reiziger met 4-0 van Jong Bosnië-Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet, want Jong Oranje was afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen tegen Jong Israël. Maar volgens de bondscoach stond die wedstrijd niet op in de dugout.
7: Pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik het tikken 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk, dan zit je naar de klok te kijken, hoe lang wij nog, want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
3: Ja, de tegenstander van Jong Oranje in de play-offs wordt vrijdag pas bekend.
0: En tot zover de nieuwtjes. We hebben nog eventjes de wat korte nieuwtjes over vandaag. Wat er allemaal gebeurt op deze woensdag, de 7 oktober. De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak in een zaak rond een cover van de hit Vamos a la Playa uit 2010. Het kabinet overweegt in het katshuis met, overlegt in het katshuis met wetgever, werkgevers en werknemersorganisaties over hervorming in de sociale zekerheid. En het Zweedse Nobelcomité maakt bekend wie de Nobelprijs voor de literatuur wint.

0: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
3: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
4: Dit smaakt naar meer.
5: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
7: Tradities geven ons houvast. Ze vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen. Ook binnen Vivantes voelen we die kracht van samen. Het delen van momenten, vieren van herinneringen en het koesteren van wat vertrouwd is.
8: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
7: Vivantes Ouderenzorg wenst iedereen een fantastisch oktoberfeest.
8: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Het is 8:30, het LN Nieuws met Maarten.
18: Een strenge winter kan voor problemen zorgen op het stroomnet in Noord- en Midden-Limburg. Door onder andere warmtepompen en elektrische auto's kan het stroomverbruik tijdens piekuren te hoog worden. Enexis kan dan als uiterste maatregel tijdelijk delen van het netwerk uitschakelen om grotere schade te voorkomen. Volgens de netbeheerder is dat in de praktijk nog nooit nodig geweest. Wilde zwijnen hebben diverse graven beschadigd op de begraafplaats in Schinnen. De dieren hebben vooral op het nieuwe gedeelte de grond omgewoeld en grafstenen omgeduwd. Het parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken aan een nieuwe afrastering van zo'n 150 meter. Tot die tijd worden afschrikmiddelen ingezet om de zwijnen weg te houden. En een auto is afgelopen nacht in brand gevlogen op een parkeerplaats aan de oude tunnelweg in Kerkrade. De brandweer werd rond 2:15 gealarmeerd en heeft het vuur geblust. Andere geparkeerde voertuigen raakten daar niet beschadigd. Het weer in Limburg. Vandaag is het vrij zonnig en warm. Vanmiddag wordt het zo'n 24 graden. Er staat weinig wind en vanavond trekken er enkele regen- en onweersbuien over onze provincie.

0: bye, zeggen we. Of hoi, kan zo ook zeggen in de Limburgs, hè. Relax, kan zo ook zeggen. Deze week zeker hier bij LA1, want ik kans maken we relax voor thuis. De waarde van 1500 euro. De eerste keer deze ochtend hebben we al gedaan. Dat Maarten op de aaien versleten voor thuis gaat zitten. Gewoon we nog een keer doen. We hebben wel de allerlaatste keer een ontzettend goed loesteren, jongens. Wieveel veren springen eruit? Dat was onthaaien en zorgen dat ze ook toe 10 euro bereikbaar bussen. Gewoon die straks bellen. Komt ze in de uitzending. En de wedstrijd het goede aantal. Huppakee, naar zijn finale plek te pakken. Krijgen ze sowieso een tegoedbon te waarde van 250 euro voor ons. En dan komen we in de aanstaande vrijdag de finale spelen. Ziet kunnen geloven. Veelmaal. Maarten in gang zetten. Ja. Daar gaan we.
1: Hoeveel veren springen uit onze oude voertuig? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de L1-app. Wie weet ben jij vrijdag de winnaar van een gloednieuwe relaxfauteuil. Ter waarde van 1500 euro.
0: Een soort spelling. We bedankt voor vrijdag de finale te gaan spelen. Geef het even door via de L1-app. Nu even druk naar de jonge 80, net als we enkele weken geleden deden. Met Duran Duran en The View to a Kill bij L1. Missie.

0: voor de item. Lisa Keys zingt er over You Don't Know My Name. Want stel ik nu eens even voor dat ze op straat leeft. En een, ja, wie vult het eigenlijk als nemers zich eigenlijk of nauwelijks nog aankiek? Nou, weet ze wat, er zit als veldwerkers Tom en Finn, die wilden het zelf ook ervaren. Ze gingen door naar Milaan en leefden er 3 dagen lang zonder geld, telefoon of vaste plek op te slopen. En 3 dagen is natuurlijk niet te vergelijken met echte dakloosheid. Toch kwam de ervaring keihel binnen. En vooral het gevoel dat ze bijna onzichtbaar waren. Onze collega Jill Hamers die sprak met ze en vroeg wat ze er nog mee hebben genomen in hun werk naar Sittard.
1: Zonder geld, telefoon of vaste slaapplek en zonder de taal te spreken gingen Tom en Finn de straten van Milaan op. Inmiddels zijn ze terug in Sittard en vooral de mentale impact is blijven hangen.
2: Wat ik heel erg tegenaan heb gelopen is dat ik heel snel het gevoel niet meer had dat ik echt als mens werd gezien. Ik heb een moment gehad dat ik 3 uur lang aan het bedelen was en dat 2,5 uur lang niemand naar je omkeek. Over je kartonnen bordje die je had neergelegd overheen stapte. Ik voelde me heel erg naar, niet serieus genomen en... Ja, gewoon echt een stuk, alsof ik een deel van de stoep was, zeg maar.
3: Ik heb eigenlijk niet geslapen in Milaan. En ik merk dat als je echt een stuk slaaptekort hebt, dat je brein functioneert gewoon heel anders. Je gaat echt dingen zien die er niet zijn. Je gaat emoties voelen op een manier zoals je ze normaal niet voelt. Je wordt angstiger, je hebt veel meer schaamte.
1: En dan was er nog het gevoel van onveiligheid. Daarom was het voor de twee een grote steun dat ze elkaar hadden.
2: Als je op een plek bent waar je onbekend bent, de mensen niet kent, niemand je aankijkt, je nergens gesprek kan voeren, nergens je ei kwijt kan, dan is dat heel erg lastig. En bijvoorbeeld soms liepen over straat en kom ik Tom even kort tegen. Als je dan toch gewoon even die 10 minuten even kan praten met iemand, je verhaal kwijt kan. Een stukje veilige haven, dat was zo belangrijk om te hebben.
3: Kijk, 3 dagen is natuurlijk helemaal niks, hè, vergeleken met de realiteit. Ja, dan moet je nagaan als je dat stukje, als je uitzicht hebt en al goede omstandigheden, als je dan al heel veel dingen voelt. Ja, hoe moet het dan zijn als je dat perspectief allemaal niet hebt? En dat besef maakt het wel heel erg zwaar.
1: Een zware ervaring, maar ook een leerzame. Want de veldwerkers nemen wat ze in Milaan hebben meegemaakt mee terug naar Sittard.
3: Voorheen was de vraag niet per se, voel je je angstig? Heb je schaamte? Ben je wel eens verdrietig? Was het vooral, wat heb je nodig? Heb je eten, drinken, kleding? Ben je naar de opvang? Dan zat het vooral niet op gevoelsmatig, op het gevoel. Dus dat is voor mij in ieder geval wel iets wat ik echt meeneem naar hier. Vanuit.

0: bent.
1: Ja, de wereld is mooi en ach, wat is gemeen toch mooi. Ik heb gisteren zitten te kijken op televisie, naar binnenste buiten.
2: Ja,
1: en... Wees zo ik toch voorbij komen en noem eens mee langs de plekken en verhalen die hem, ja, die gemeen verbinden, zeg maar. Heb ik het over Brolin Kaumans?
2: Ja, zeker.
1: Zullen ze die afvolgen Brolin Kaumans? Die kennen we er ergens van. Dan kom ik zo meteen op terug, maar dat klonk ongeveer zo gisteren.
3: Welkom in Roermond, in Remeun. En vandaag ga ik jullie meenemen door in mijn oog het allermooiste stadje van heel Nederland.
4: In Midden-Limburg laat hip-hopartiest en schrijver Brolin Kaumans zien waar zijn eigen geschiedenis samenkomt met die van de stad.
3: Als artiest is het misschien niet altijd de makkelijkste keuze geweest om te blijven in Roermond. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik niet naar de Randstad hoef. En dat ik net zo goed kan blijven in het mooie stadje waar ik geboren en getogen ben.
1: En de leerders gisteren zien op televisie. Ja, prachtig. Overal ging er naartoe. Leerders beelden zien. En ja, eigenlijk ook bij het, de bibliotheek. Waar er zelf een eigen mooie spreuk op de trappen heet kennen wat neerzitten. Wat er 6 jaar geleden zelf heeft geschreven, zeg maar. Heerlijk om dat allemaal te zien. En op een gegeven moment gingen er ook veel jonge mensen op de foto met hem. En dat is natuurlijk niet zomaar. Want ja, die heeft toch wel het de weg gebracht. Zeker op de socials de laatste tijd. Als zien de Mikey uit Remeun, mannen. En ja, dat duidt is zo goed, dat Mikey. Dat werd echt 100.000
2: keer een beetje in zien stemmen, hè?
1: Klein beetje wel, klein beetje wel. Maar wat zong ik gisteren? Weer een nieuwe aflevering van Mikey. En Mikey, die is krank, jong.
5: Edde, Mikey is ramkrank. Hatsje! Pink, ik heb in de kopje in de ummer, zeg ik tegen. Ik ben aan het snoteren weer, kapotte kraan. Hey, setje, deze begint de Chinese thee. In de dubbele esten bleef. Mikey had een serieus geval van de mannengriep te pakken, kameraad. Nee, schatje, dat is echt heftig op die mannen. Ik heb dat gelezen op Facebook. Nee, maar even serieus, Pink. De mannengriep is geen grap. Ik ben er zo slecht aan. Ik heb gewoon al een plek gereserveerd bij tussen de bergen. Maar goed, hier voor u een paar tips van dokter Mikey. Zoveel mogelijk luimen en zo weinig mogelijk gezanik aan de kop. Nee, je vetseliano, niet nu. Pap is krank. Ga ik maar Fortnite spelen. Ook heel belangrijk, bij elke beweging dat ze maakt, moet ze maximaal kuimen. Oh, Pink. Oh. Nou, in dit geval natuurlijk 2 liter bako per dag. Daar is er niet beter van, maar is wel gezellig. Oh, dat wordt het voor vandaag. Ik ga lekker krank zijn en Andy en Melissa kieken. Mikey Remeun, oud.
1: Mikey Remeun, oud. Gisteren zo zijn heel serieus. Ik ben dus nooit op televisie. En liet al zien Remeun zijn. En nu hoorden we weer in zijn alter ego. Mikey Remeun. En dat duidt hartstikke goed. Kom maar door.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
2: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
3: Een meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
6: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
6: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
7: Een kwaliteitsvloer voor elk budget, die vind je bij Bloemenpakket in Kerkrade.
8: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social deal. Deals die je niet mag missen.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
19: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Wilde zwijnen hebben graven in Schinnen vernield. Een strenge winter kan het Limburgse stroomnet behoorlijk onder druk zetten. En op een parkeerplaats in Kerkrade is afgelopen nacht een auto uitgebrand.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
20: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
21: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
20: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
20: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
22: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
23: Meneer, mag ik u wat vragen?
24: Ja.
23: Waar kent u Hazy van?
24: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
23: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
24: Oké.
23: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
25: Oef. Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
26: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
27: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
28: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
29: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
28: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
29: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
30: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro. Liefde voor

0: LA. Ah, snoer, nu wakker, bus, 9 van 9 weken nog niet meer. Zon is wel wakker, hé, zon.
1: Ja, ja, mannen, Pascal Maarten. Even kijken of ik nog kan aanmelden voor de sofa. Of voor de relaxstoel, eigenlijk,
0: ja. Ja, ja, dat kan nog steeds, jong. Kan ze nog zeker door. En zorgveld is een bereikbaar bus, doe er met 10 uur. Maarten heeft er vanochtend op gezet, hè.

0: Uut is een frietzakje.
1: Ja, kuus.
0: Kuus.
1: Poor.
0: Poor.
1: Prei.
0: Prei.
2: Jongens, we zijn nog eentje vergeten.
1: Mama.
2: We zijn nog eentje vergeten.
0: Welke dan?
1: Wacht. Cheetos. Wacht, hè.
0: Kijk, de nieuwe eronder.
1: Nee, alleen.
0: Nou, en dan ga ik het alleen doen.
1: Als ze aan de fout zit, weet ze wat ze daar moest doen?
0: Nee.
1: Daar moest ze op een trucje op de kop staan.
0: Oké, daar komt-ie. Lutsch.
1: Lutsch. Je zag het fout. Je zegt het fout. Toch?
3: Hij mag het wel veel fout zeggen.
0: Bushy.
1: Nee.
0: Chukken, kroken, kijk. Allemaal goed.
1: Nee.
0: Yes.
1: Nee,
0: ik heb het. Ik wil een kuksje nou.
1: Zo gewoon niet.
0: Nee, zo gaan we wel. En de belangrijkste. Giethoes.
1: Ik ga zo gaan mee. Nee,
4: we hebben een heerlijke chaos tussen toch altijd. Limburgse babbel en Jochem van Gelder. De wetter wordt het allerbeste. En dit onderzoek de kant te holen met die kleine. Ik heb het allemaal zien via onze site. LNNieuws.nl.

0: Lucas en Steve, Oemestreeg in Hol en No Hibialijn in de L1 ochtendshow van deze dag. Dat we kunnen zeggen dat we vanmorgen alweer hier naartoe zijn gekomen. Ons lekker buksje vol hebben gegeten. Ja, wil ik een schoolontbijt nodig eigenlijk, hè? Maar dan moest wel zorgen dat als ze morgens van Oestaf geest, dat ze wel een beetje goed gegeten hebben, dat ze de dag lekker kunnen beginnen. Ja. Maar goed, onze collega Ruud van Broekhoven, die is ergens in de provincie, als het school is in Bergen, want door is vandaag een schoolontbijt, Ruud.
1: Ja, of sterker nog, een burgemeestersontbijt. Dus het ontbijt. Oh, iedereen is gelijk stil. Je mag door blijven praten, oh, kinderen. Want ze zitten hier nou een stuk of 50, 60 kinderen. Zitten hier beneden in de catacomben van het gemeentehuis in Bergen. En zitten keurig te eten. Het was een cacofonie van geluid. Mm-hmm. He, melk en broodjes en boterhammen. Maar nu op een gegeven moment komt de radio. En iedereen is in muisstil. En de burgemeester mee te kijken. Straks gaan ze het hebben over suikerbieten hier. Maar heel even eerst de vraag aan de burgemeester. Want u heeft de mandarijn keurig opgegeten. Het ontbijt is klaar, hè?
2: Ja. Maar mandarijntjes is heel belangrijk. Dat krijg ik ook te horen. Die vergeet ik af en toe. Ze zijn een stukje fruit. Dat is toch een belangrijk onderdeel van je eten.
1: Ja. Dus een landelijke burgemeesterontbijt. U doet daar ook aan mee. Waarom?
2: Ja. Nou ja, om te laten zien hoe belangrijk ontbijt is. Maar ook waar voedsel vandaan komt. En het goede voorbeeld te geven.
1: Ja. Ik ga eens even kijken. Mag ik even vingers? Wie ontbijt dus morgens? Oh, er komen heel veel vingers in de lucht. Ik ga eventjes hier naar deze tafel. Want hoe belangrijk is dat, ontbijten?
3: Heel belangrijk, omdat het is de belangrijkste maaltijd eigenlijk van de dag.
1: Hoppakee, ja.
3: En ik heb 's ochtends altijd honger.
1: Ja, en wat je zit nu te eten, hè? De luisteraars zien dat niet. Wat heb je gegeten?
3: 2 bakjes yoghurt en een boterham.
1: Ja, oké, het ziet allemaal heel gezond uit. Ik zie ook een heel klein potje pindakaas.
3: Ja, die stond er nog.
1: Maar die heb je niet bijgegeten, is echt allemaal...
3: Ja, ook op een cracker.
1: Ja, en wat heb je erbij gedronken?
3: Melk,
1: oké. Ik ga heel eventjes naar iemand anders toe. Want die gaat straks hier vertellen alles over suikerbieten. En wie bent u?
4: Ik ben Maria Valks. Ja? Ik ben akkerbouwer. Vroeger hadden wij melkveebedrijf. En namens boer in de klas kom ik bij dit burgemeestersontbijt... om de kinderen te vertellen hoe belangrijk ontbijt is, goed eten is... en waar dat onder andere dat eten vandaan komt.
1: Want u eet die suikerbiet, u stond vanmorgen al vroeg te snijden, zag ik. Hè? Wanneer is het al op of niet?
4: Nou, bijna. Het begint een beetje te verkleuren. Dat is jammer. Het wordt wat zwart. Ja. Maar het blijft evengoed nog hartstikke lekker.
1: Mag ik even proeven, stiekem? Ja, even kijken. Hebben meer kinderen het geproefd of niet? Suikerbietje, hoe smaakt het?
5: Het smaakt zoet. Ja? Het smaakt eigenlijk als een komkommer, maar dan met heel veel suiker erop.
1: Ja. Jij bent Anna, hè? Kinderburgemeester van de gemeente. Hoe belangrijk is het? Nou, ik heb het ook aan de burgemeester gevraagd, hoor, de grote burgemeester. Maar dat kinderen ontbijten.
5: Heel belangrijk, want het is ook goed als je naar school gaat... want dan kan je je beter concentreren en leren. En het is ook gewoon gezond, want dan heb je meer, energie.
1: Zijn er nog kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, denk jij?
5: Ja, soms wel.
1: Ja? En wat moeten we daarvoor doen? Hoe moeten we dat aanpakken?
5: Ja, dat is wel heel moeilijk, want je kan ook niet voor iedereen eten regelen... want dat gaat heel duur worden.
1: Ja. Maar wel goed proberen natuurlijk iedereen die 's morgens wakker wordt te ontbijten... en volgens mij gebeurt het ook met schoolontbijt allemaal. Dus dat is goed geregeld. Je hebt ook gegeten, dat heb je op?
5: Ik had een broodje met kaas en... nog met een soort van karamel.
1: Ja, nou, hier is er in ieder geval genoeg ontbijt. Dat hoor je wel. Ik ga aan de suikerbiet. En als wij klaar zijn, dan gaan ze hier maar weer lekker door met kletsen.
0: Ja, heel mooi. En heel veel hooggeplaatste mensen daar. Hè. De echte burgemeester, de jeugdburgemeester. Ja. Allemaal goed op de hoogte. En dat ze ook zeker 's morgens van huis af moeten gaan en zeker moeten ontbijten. En onze Ruudje van Broekhoven was erbij. Vanuit het Noord-Limburgse Nieuwbergen. Dankjewel, Ruud. Fijne dag.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Smakelijk trouwens, hè?
1: Dankjewel, hè?
0: Ja. Nou, we zitten niet aan de suikerbieten. We zitten aan een klein beetje sokken in de koffie en een wurksje met melk. Maar dat duurt erop niet, hè? Dit is Dutch Springfield in private in de Ellen Ochtendshow van deze woensdag.

blijven. Dusty Springfield bij L1 in de ochtendshow. Daar ben ik zie gingen hebben bij het burgemeester bij in Bergen. En zo meteen kunnen zeggen bij de Noe. En 15 minuten gaan we immers een uitzending holen. Voor een finale plek. Vervriedig, want ten gaat de weg. Een relax fortuin, de waarde van 1500 euro. Wow, misschien hebben ze wel goed genoeg, zodat ik zelf aangemeld via de L1-app. Zorg wel dat ze bereikbaar bus. Dit zijn de Lost Frequencies, en Ellen Honey, hier bij L1.

0: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
1: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
0: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Er is L1 met het laatste Limburgse Maarten.
14: Een strenge winter kan voor problemen zorgen op het stroomnet in Noord- en Midden-Limburg. Door onder meer warmtepompen en elektrische auto's kan het stroomverbruik tijdens piekuren te hoog worden. Enexis kan dan als uiterste maatregel tijdelijk delen van het netwerk uitschakelen om schade te voorkomen. Volgens de netbeheerder is dat in de praktijk nog nooit nodig geweest. Wilde zwijnen hebben diverse graven beschadigd op de begraafplaats van Schinnen. De dieren hebben vooral op het nieuwe gedeelte de grond omgewoeld en grafstenen omgeduwd. Het parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken aan een nieuwe afrastering van zo'n 150 meter. Tot die tijd worden afschrikmiddelen ingezet om de zwijnen weg te houden. Jaarlijks krijgen in Nederland zo'n 150 tot 200 mannen borstkanker. Piet Krouwenbergen uit Baarlo kreeg de ziekte zelfs 2 keer. Met zijn verhaal wil hij tijdens de borstkankermaand meer aandacht vragen voor borstkanker bij mannen.
15: Wees alert toch even goed. Het gebeurt niet zo druk als bij de vrouwen, maar in mijn geval blijkt dus dat er dus wel degelijk ook mannen zijn die dat kunnen krijgen.
14: Ja, omdat de ziekte bij hen zeldzaam is, wordt hij soms pas laat ontdekt. Een auto is afgelopen nacht in brand gevlogen op een parkeerplaats aan de oude tunnelweg in Kerkrade. De brandweer werd rond 2:15 gealarmeerd en heeft het vuur geblust. Andere geparkeerde voertuigen raakten daar niet beschadigd. Het weer in Limburg. Vandaag is het vrij zonnig. Vanmiddag wordt het nog zo'n 24 graden. Er staat weinig wind en vanavond trekken er dan enkele regen- en onweersbuien over de provincie.

0: Sjoep Sjoep Song van Cher. Aan collega's die komen avond wel de studio binnen bij alleen. Die zeggen van, nou, mogen we even in de relax voor thuis zitten? Ja, dat mag zeker.
1: Ja, dus.
0: Zit ook best wel relaxed, hè? Heerlijk. Even de weg. Het immers er vandoor met de relax voor thuis. De waarde van 1500 euro. Maar dan moeten we wel nog even het eindspel gaan spelen. We hebben gisteren besloten wat het eindspel gaat zien. Maar dat wordt schoen.
2: Het wordt spannend, hou.
0: Ja, je kunt mij kieken en mij loesteren. Ja. Via L1 radio en televisie. We gaan eens even kijken waar zich deze ochtend gemeld heeft. En we hebben Annelien gekregen. Jeffrey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Als we nu eens even bedenken binnen in het hoes kieken. Is het een beetje toe aan nu meubilair?
3: Ja, op zich, dat moet altijd wel.
0: Maar een relaxed tuin, heb ze dit?
3: Nee, dat heb ik niet.
0: Oeh, dat zou zomaar kunnen zien. Heb ze hem gezien op televisie, wat achter mij staat?
3: Ja.
0: Er zit wel lekker ding, dat het een beetje in de vorm
2: heeft. Een tv-stoel is het ook.
0: Vind ze?
2: Ja.
0: Nou ja, nou goed, bij deze een televisiestoel, zet Maarten.
3: Dat is helemaal ideaal.
0: Ja, zeker. Maar goed, daar hebben ze wel wagen voor moeten doen. We hebben maar twee keer laten huren dit keer. Maarten ging op een aaien versleten fauteuil zitten. En daar sprongen de veren zoemer uit. Heb je goed geloest op de Jeffrey?
3: Ja.
0: Zullen we ze nog één keer laten huren?
3: Dat is goed.
0: Maar dan moest ik me wel eerst even gewoon vertellen wieveel veren het waren.
3: Ik heb er 5 geteld.
0: Nou, we gaan eens even checken.
4: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja! Jeffrey, denk best op wie bij de finale.
3: Hoppa.
0: Ja, het kan zo wel zien dat er binnenkort bij niks tijd tegen mogelijkste finale gaan spelen samen met andere mensen. Morgen gewoon de laatste neerzitten in die finale. Ja, ja. Maar het is wel zo, de snelweg is toe, de A2, moeten wel wat vroeger vertrekken dan, hè?
3: Ja, dat is wel jammer eraan. Maar ja, goed, dat kan maar goed.
0: Kun je maar goed, we kunnen niet verwachten hier aan zonder Vriedig.
3: Ja.
0: Sowieso, mooi. Maar wat voor de oude schoenen is, hebben sowieso ook geen angst gewonnen. Want hebben ze ook al een shop te goed gewonnen, te waarde van 250 euro, te besteden bij Relax in Heerlen. Dus als ze ook al niet kans maken of ze zo geen niet mee naar dicht toe, ja, dan hebben ze in ieder geval al de shop te goed.
3: Kijk, dat ik hem goed. Dat doe ik zeker goed.
0: Nou, ik ga de fly bestellen. Welke fly hebben ze liefst voor Vriedig?
3: Krummelpudding.
0: Krummelpudding.
2: Ja, kunt goed.
0: Kunt allemaal goed, jong. Tot Vriedig, hè?
3: Tot Vriedig.
0: Hoi.

0: dansen kent ze jodelen.
1: Jodelen, lederhozen en deendel. Live vanaf het Oktoberfest. L1.
2: Dat is Oktoberfest.
0: Komt eraan. Volgende week, dan is het de 12e. En dan huppakee, onze studio gaat op de deur goed. Smiddags gaan we dat doen. Elke dag. En dat doen we 7 dagen lang. En Maarten gaat Robby zien. Schoen is, Maarten, die heb je het geregeld. Een of andere fotoboot of zo. Weet je wat er is van Dink?
3: Ja, ja, nou ja, dat weet ze wel. Want ze heeft foto's gemaakt, hè.
0: Nou, dat dus, ligt nog maar een keer goed voor de loestress.
3: Dat is een apparaat waar ze een foto kunt maken van zichzelf. Daar hoeft ze niks voor te doen. Alleen maar de veur gaan staan. Druk ze op een knopje. En dan kreeg ze een foto eruit. En dan stijgt ze ineens in een luchtballon. Boven het Oktoberfeest in Sittard.
0: Dat is zoen.
3: En in vol ornaat ook meteen.
0: Ja, dus we hebben het al een paar keer gedaan. We zullen de straks of morgen vroeg nog eens een paar van die foto's maken. Laten we het even zien. Maar we hopen u natuurlijk volgende week ook te zien. En dan was aan de radio blijven luisteren. Want het Oktoberfeest, dat gaan we allemaal meemaken. Via L1 Radio en Dick Bastel en B. Vanuit de eigen stoel. En dit zijn de baby's.

0: soms dingen te balen. Hè? Als we de scheldwoorden klemmen op je pakken, don't speak. Maarten, ben dan maar even stil, want er allemaal op steekt. Ik weet niet wat het vandaag allemaal weg is weer. Hè? No doubt, song, don't speak in L.A. ochtendshow. Maar we hebben het er al in gehad deze week, die beurt. Ik ga me vast, wacht even. Ik heb een paar liemklemmen, even met de eind vastmaken. Dus, wat is het vandaag op de scheldwoordenklemmer?
1: Nou, ik weet niet of het vandaag op toepassing is. Hanenburger.
0: Goed.
1: Hanenburger. Denk.

0: ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
1: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
1: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een station in Venlo heeft sinds deze week de grote stationhuiskamer van Nederland. Wilde zwijnen hebben in Schinnen graven vernield. En een strenge winter kan het Limburgse stroomnet behoorlijk onder druk zetten.
13: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
16: Hoe kan dat nou?
11: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
16: Begrijp er niks van.
11: Loop je digitaal
16: vals?
11: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.

Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Wint ze dat maar wint. Dus gauw beginnen met Goed Regio. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Vier komen in gans Limburg. Ben je op zoek naar een leuke baan in de omgeving van Weert? Dan is komende vrijdag jouw dag. Er is een banenmarkt in het stadhuis van Weert daar. Ruim 70 werkgevers en organisaties uit de regio staan klaar om een spannende date met je aan te gaan. En misschien zoeken ze jou wel, hè? Dus het gaat om nieuwe banen, maar ook bijbanen of stageplekken. Daarvoor kan je daar terecht. Komende vrijdag in Weert. Als je toch onderweg bent op diezelfde dag, het stadhuis aan de markt in Roermond opent de deuren voor alle inwoners. Aan jou de troon, zo heet het evenement. Je kunt door het gemeentehuis rondwandelen en ook op plekken kijken waar je nooit komt. Nou, dat is zo spannend. Wie is het om intensief samen te werken met Beppie? Het vuurseizoen meteen, we gaan beginnen.

0: voetbalder, hè? Barlo, Bram Bongers en ideale schoonzoon. Hartstikke jong nog, maar superveel succes met gehad al met dat liedje. Dat gaat lekker. Onder vier ogen, dat is het multimediale monster van L.A. Want het kunt op televisie en op YouTube. En het is ook nog eens in de podcast. Ook in de Dine Podcast app kunt ze hem ergens tegen. Vooral even volgen. Dan kiezen we maar een melding als er een nieuwe komt. Vrouw en Noe, Bas van Mulken te gast. Natuurlijk jarenlang bij L.A. gewerkt, met name sportgedoor. En nu is ze bij De Limburger, het social media team. Maar is ook theatermaker. Steed in het theater met Beppie Kraf op dit moment. Dit is leuke dinger. Maar het is net zo dat dit vreugde al alle neuf voor ogen houdt.
1: Heel veel lui, zeker als ze het opgroeien bent, dan zeggen ze wat wil ze later werken. Ik vond het echt een hele lastige, vervelende vrouw. Ik wist dat nooit.
2: Misschien nog wat.
1: Ja, dat vind ik nog. Ja, dat is ook zo. Een stip aan de horizon, daar wil ze altijd ergens naartoe werken, zogenaamd. En ik heb er zelfs een keer met een jobcoach over gesproken. Want ik heb niet een stip aan de horizon. Dat is heel wit weg, zeg maar. Heel veel lui. Die weten, oké, daar wil ik her. En deze stappen moet ik zetten om dat te komen. En ik heb gewoon op kort bier heb ik heel veel stipjes. Waar ik allemaal leuk vind. En ik doe nog heel veel uiteenlopende dingen. En nu heb ik dat omarmd. Nu weet ik dat van mezelf. Dat is niet erg.
0: Dat is ouwe weren, ook een beetje.
1: Ja, precies. Ja. Die zelf beter snappen.
0: En hoe komst u, beetje de jongens gezin, hè? Wie wordt het dan heen? Want die ouders zien natuurlijk Ger een glansrijke toekomst voor zich. Was hij weer het advocaat of architect of maakt me niet uit wat.
1: Ja.
0: En dat koest toen natuurlijk niet vertellen, vroeger.
1: Nee, dat is wel zo. Mijn broers zijn allebei arts. En daar zitten ook heel veel keuzes in. Want jij is medicijnen doen en vervolgens best niet. Ja, dan moest ik eens wat worsten, oncoloog of plastisch chirurg of orthopeed of niet, een andere soortige arts.

0: Maar dat was wel een beetje een richting, voor mijn gevoel althans, een richting, oké, die gaan richting ziekenhuis. En ik heb best wel zitten zeuken, want wat ga ik doen? Ik ben hier uiteindelijk ook per toeval terechtgekomen. Ik heb international business gestudeerd en vervolgens kwam ik hier als groentje binnen en ik heb nooit een microfoon in mijn hand gehad en heb ik het hier kunnen leren, het vak. Dus dat zijn ook weer verwachtingen van, ja, wat ga je nu doen? Wat ga je doen? Maar dat hebben ze mij nooit moeilijk gemaakt. Ik verraste ze elke keer weer als ik links of rechts afsloeg. Dan dacht ik, oh ja, leuk. Ook leuk dit.
1: Ja, dat is dus toch het gevoel geweest dat het goed kwam.
0: Ja, dat zeker. Ja, dat heb ik altijd wel gevoeld. Gehad. Ja, zeker.
1: Ja, nou, als ze zijn en twee langzaam Gries werdende mannen. Ja, ik had vlotter dan Bas. Die het over het leven hand. Dan moesten ze dus zeer bij onder vier ogen op L1.nl. YouTube kunt ze het tegen. De podcast apps. Ach, ik doe straks dan nog wel een stukje. Dat komt goed.
2: L1. Route Regio met Ruud Kleine.

TLC en Waterfalls, routeregio L1. En met zometeen het Limburgse nieuws. Maarten heeft feiten voor je op een rijtje. Een update over het weer komt eraan. En nu Snow Patrol. Just say.

0: Ja, ja.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
5: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Het is 10:30. Het LA-nieuws krijg je van Maarten.
5: Het station van Venlo heeft sinds deze week de grootste stationshuiskamer van Nederland. De nieuwe ruimte vervangt de kiosk en biedt reizigers zitplekken, werkplekken en eten en drinken. De opening is onderdeel van de grote verbouwing van het station. Werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van volgend jaar helemaal klaar zijn. Een strenge winter kan voor problemen zorgen op het stroomnet in Noord- en Midden-Limburg. Door onder meer warmtepompen en elektrische auto's kan het stroomverbruik tijdens piekuren te hoog worden. Enexis kan dan als uiterste maatregel tijdelijk delen van het netwerk uitschakelen om grote schade te voorkomen. Volgens de netbeheerder is dat in de praktijk nog nooit nodig geweest. Wilde zwijnen hebben diverse graven beschadigd op de begraafplaats van Schinnen. De dieren hebben vooral op het nieuwe gedeelte de grond omgewoeld en grafstenen omgeduwd. Parochiebestuur en de gemeente Beekdalen werken aan een nieuwe afrastering van zo'n 150 meter. Tot die tijd worden afschrikmiddelen ingezet om de zwijnen weg te houden. Jaarlijks krijgen in Nederland zo'n 150 tot 200 mannen borstkanker. Piet Kouwenberg uit Baarlo kreeg de ziekte zelfs 2 keer. Met zijn verhaal wil hij tijdens de borstkankermaand meer aandacht vragen voor borstkanker bij mannen.
6: Wees alert toch even goed. Het gebeurt niet zo druk als bij de vrouwen, maar in mijn geval blijkt dus dat er dus wel degelijk ook mannen zijn die dat kunnen krijgen.
5: Ja, en omdat de ziekte bij hen zeldzaam is, wordt die soms pas laat ontdekt. Het weer in Limburg. Vandaag is het vrij zonnig en warm. Vanmiddag wordt het maximaal 24 graden. Staat weinig wind en vanavond trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie.
4: Yes, Maarten, dank je.

0: Olivia Newton-John en ILO en Xanadu. Het was een grote nacht in Argentinië. Misschien wel voor het wereldvoetbal. Want Lionel Messi die nam afscheid. Die speelde zijn afscheidswedstrijd in het veel te vol stadion. Zoals dat hoort in Zuid-Amerika. In Buenos Aires. En dat gaat dan een beetje zo.
1: 26 goals. Kan er nog wat bij? Nee, er kan niks meer bij. Het is op. Het is over. Het is uit. Lionel Messi zegt gedag tegen de internationale voetbalwereld.
0: Ja, en er waren droneshows en vuurwerk en tranen. Zoals dat hoort bij een groot afscheid. Nu hebben we die in het verleden bij meer gehad. Ik kan me ook nog levendig het afscheid van Maradona als voetballer herinneren. Maar het hoeft ook niet over de sport te gaan. Dus misschien als je voor deur kan via de app. Welk afscheid had ze beleefd? En was je van onder de indruk? Kop bij, wiet weg. Maar het verhaal zou mooi zijn als ze het wilt delen. En download de gratis L1 app even. Dan kunt ze zo contact met ons leggen in de studio. Dat stelt echt niks voor. Dus ik huur geef van dich. Welk afscheid was je onder de indruk?

0: Keen en Somewhere Only We Know. Sorry, Somewhere Only We Know. Bij Route de Regio. Even snel een kopje koffie halen en vervolgens buiten op een koud bankje op je trein moeten wachten. Op het station van Venlo is dat voorbij, want daar werd op deze manier de nieuwe stationshuiskamer geopend.
1: 1, 2, 3.
2: Van de reizigers krijg ik echt te horen, oh wat fijn dat je hier kan zitten. En dan kan ik hier op mijn trein wachten en dan hoef ik niet buiten op een bankje te gaan zitten. Oh, wat ziet het er mooi uit. En oh, wat gezellig hier. Ja, echt heel veel wisselende reacties al gekregen.
3: Dit is dadelijk de grootste stationshuiskamer van Nederland, waar we reizigers verwelkomen voor de kop koffie die ze al kenden van de kiosk, maar in een huiselijke setting en waar ze ook lekker warm kunnen wachten en comfortabel kunnen wachten.
2: Dat is gewoon al vanaf dat ik hier ben gekomen, heb je toch een beetje het als je kindje gevoeld, om het zo maar even te zeggen. En nu dat het gewoon deze mooie verandering teweeg heeft gebracht, het is gewoon fantastisch.
0: Ja, dit was Esther Zeelen, manager van de stationshuiskamer. Terwijl ze daar wachten, gaat de verbouwing van het station ook gewoon door, want ook de rest van dat monumentale station wordt flink aangepakt, zegt de stationsmanager Joep Strijbos.
3: Door de oogharen heen is er stiekem ook waar wij nu staan al veel zichtbaar. We staan op een compleet nieuwe vloer die in het patroon is gelegd zoals die vroeger ook lag. Maar eigenlijk alles wat je straks ziet is vernieuwd. Deuren, de hele glazen gevel is vernieuwd. Er zit een kunstwerk in het glas wat we ook weer met de uitstraling van vroeger, maar naar de tijd van nu hebben hersteld. Dus we verduurzamen flink. En de komende tijd gaan we achter de bouwschutting aan de slag. Straks hebben we weer een station wat klopt. En wat weer enerzijds klopt met hoe het ooit bedacht is, maar anderzijds ook klopt met hoe het hier iedere dag loopt. En een reiziger die hier aankomt, die wat het belangrijkste is, gewoon goed, makkelijk en veilig van A naar B komt, maar die ook in een mooi station terechtkomt. En weer een Venlo om trots op te zijn, waar reizigers van denken, joh, dat was een mooi station.
0: Wordt hard gewerkt dus aan het station in Venlo. Joep Strijbos, de manager daar, hoorde je.

0: Ultimate Chaos en Casanova. Nou, goed, een rijtje. Of je gewoon op zoek naar een leuke metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar leedje. Kets aanvragen via de beruchte L1-app. En winst de L1-app gratis even downloaden. Zijn hulp dat. Maar ik zal je ook ons nieuwe nummer geven. 06-21-27-8002. Dat is dus zo'n contact met de studio. Ganse WhatsApp, honger in de soep. Maar het deed het wel, dus dat is lekker. En nu nog even het thema, want ja, het liedje leunt wel op het thema. En dat had te maken met het liedje van gisteren. Atemloos door die nacht wordt toen de metzinger bij Ruben. En voorkomen van de Duitse liedjes. Dus Lotte van nu gewoon door die nacht een liedje over de nacht aanvragen. Of over duister, dat soort dingen. Docht in bes en app.
1: Heb die verzuske, het gemunde show, hey, ben je goed, regie?

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van...

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het station in Venlo heeft sinds deze week de grootste stationhuiskamer van Nederland. Wilde zwijnen hebben in Schinnen graven vernield. En een strenge winter kan het Limburgse stroomnet behoorlijk onder druk zetten.
9: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Nou, dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Liefde voor Limburg.
15: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Billy Joel en Uptown Girl, routeregio bij L1. We gaan dus even rustig kijken wie het geeft met de metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar liedje. Dat is hij kan aanvragen via de app. De app is nu. En dan kan ze hem gewoon downloaden, de L1-app. Dan kunt ze vanzelf zo hij in de studio terecht. Eens even kijken, jongens, wie het op vuur steekt. Want verzochte een liedje over de nacht. Dit is Alex.
1: Ik hoor je horen, het pleitje van Guus Meeuwis. Het is een nacht.
0: Ja.
1: Groetjes en een hele schone uitzending.
0: Dankjewel, jongen. Ik kreeg van Mark ook de nacht geroven met Ach, wat is het leven schoen. Zie ze het, toen kan ze het vrijelijk interpreteren. Dus ze docht die best een leedje over de nacht voorgedaan via de L1-app.

0: Animal. Cat's Eye en Animal bij Route Regio. Precies 11 op 11. Is vastelovend ook wel een beetje begos op ons online kanalen van LLF Alaaf. Ja, dat kent ze wel zagen, want de zoektocht naar het vastelovensgezicht is ingezet. Ongeveer een week geleden, voor Ralf Soeren. Dat is het vastelovens radiogezicht. Maar dat is in de titel dat ze net kan winnen en nog niet verlezen eigenlijk. Er wordt een studio om het ganse spel op de wagen te zetten. Er houden zich honderden lui ingeschreven met een gesminkt snoetje. En dan moet er dan in de hoed komen. En dat is het gezicht voor het komend seizoen van LLF Alaaf. Nou, hartstikke spannend. 8 kwartfinalisten, 4 halve finalisten. Uiteindelijk een finale. En die finale ging tussen Nicole en tussen Angelique. Lui online was stemmen, gekke hoes, allemaal commentaar eronder en zo. Dat zal ze ook altijd zien wanneer ze in beeld komt. Ja, het doet er een beetje bij. Maar op deze dag, 7 oktober om 11 op 11, had de jury de stemmen geteld. En ze verdroet, weet het vastelovend gezicht, weet het. Het is een hug. Ik kan er vast verklappen. En ik kon hug bellen.
1: Met Angelique.
0: Angelique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Spreekt met Ruud van L1.
1: Hallo.
0: Hoi, wie gaat het met zich?
1: Ja, goed.
0: Ja, het gaat goed. Ja. Dat is fijn om te huren. U voor een paar seconden gaat het nog beter. Want Angelique, toen ben je het vastelovensgezicht geworden. 2027.
1: Oh, tof. Vind ik echt tof.
0: Ja, had zich erop verheugd? Had ze wakker gelegen? Wie ging het?
1: Nou, ik heb toch wel heel erg even wakker gelegen.
0: Ja.
1: En... Ja, het was een bewuste keuze om het eigenlijk voor dit jaar voor 2027 te doen.
0: Ja, lekker goed.
1: Ja, ja voor 2027 is mijn jubileumjaar eigenlijk. Ik weer 50 kom het jaar.
0: Oh.
1: En dat vond ik dus eigenlijk wel een leuk iets om dat toch dan toch te doen.
0: Op die manier gaat luister bij te zetten. En wie niet best precies jarig?
1: Ik ben begin mei jurig.
0: Begin mei, dan is het wel allemaal achter de rug. Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat toe als vastelovensgezichting jeugd is afsluiten. Dat is het eigenlijk.
1: Nee, mijn jeugd kon ik nooit meer afsluiten.
0: Geen schuim met wier.
1: Ja. Als, van kind af aan, als ze dat meekreeg met die elders, dan blijft dat erin zitten.
0: Ja, want doe logisch in het kingerweentje al vastelovend te vieren. Kan je voor dat concluderen?
1: Ja. Mijn pap is een echte fan, moest
0: ja.
1: En dus we hebben het van pap echt wel meegekregen. En nu, mijn vader heeft nu een leeftijd dan... dat hij het nog mee kan krijgen. Want ik ben gezegd dat ik ze dus met allebei heb.
0: Hmm.
1: En de reden dat ik dus nu ook echt meedoe, is ook voor pap.
0: Ja, superleuk, man.
1: Ja.
0: Ja, dat is al gruus op zich zien, toch?
1: Ja. De eerste luting in de kwartfinale. Hij vond het al geweldig dat ik een van de 8 was.
0: Ja.
1: De eerste luting had de hele dag achter zijn computer gezeten om te kijken. Wie en wat ik ervoor stond. Ja, hij is heel erg emotioneel erover.
0: Ja. Nog even het angstje, Angelique. Toen best dan vierder in Venlo, hè?
1: Ja.
0: Ja, nu ken ik Venlo's vastelovensvierders een beetje. Die komen eigenlijk net boet hun eigen stad. Dat moest toen nog wel gaan doen. Gaat dat lukken?
1: Ja. Ja. Dat is helemaal geen probleem.
0: Oké, okay. Nee. Wil zich u vooral laten zien?
1: Ja, want Venlo blijft kan toch in hun hert zitten. Egal was weg.
0: Ja, dat is goed. Dat mag ook gebeuren. Geen probleem. Ja. Maar er was zich nu in de ganse provincie laten zien. Dus misschien nog deze wel gaat ervaring of inspiratie. Of zo, de wets maar nooit, hè?
1: Ja. Want daar haalde ik wel van. Want eigenlijk, zoals de mensen ook in de comments zeggen van... Ja, het is natuurlijk wel geschminkt.
0: Ja.
1: Dat is een van mijn grote hobby's. Het vastelovens kostuums en de huid, dat is op mijn lief geschreven, want daar werk ik in.
0: Ja.
1: Dus vandoor, ja.
0: Ja, laat gewoon.
1: Ja, en natuurlijk, de comments zien natuurlijk, de een heeft een andere mening dan de ander.
0: Ja.
1: Maar ja, we blijven mensen natuurlijk.
0: Ja, en hoe zocht net alles te leren uiteindelijk? Zonder verpleeg,
1: nee. Nee. Dat heb ik helaas wel gedaan. Dat had ik beter niet kunnen doen.
0: Ja, weet je, Angelique. De beste nog uit de leeftijdscategorie. Net wie echt hier verzond. Nog zonger opgegroeid. Wel ook leuk, moest je maar denken. Toch?
1: Ja, als we een tien truc hadden kunnen rijden, hadden we dat moeten doen.
0: Misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Nou goed, het is een andere discussie. Doe best wel vastelovens gezegd. Weer gewoon te bellen. En er gaat van alles voor je aankomen. Had ze er zin in?
1: Ja, heel erg.
0: Oké. Nou, dan kun je dat groot voor tegen nog veel zien, hoor, Angelique. Op alle auto's en uitingen en weet ik wat we nog allemaal bedenken. Dus dat komt goed.
1: Ja, kan niet wachten. Ik vind het tof.
0: Geniet ervan, alvast.
1: Jo, dank.

Shakira, whenever, wherever. Kreeg nog binnen de Mavericks met Dance the Night Away van Jo. Een ademloos doet die nacht werd aangevrocht. Ja, daar komen we van juist vandaan. Dat wordt een metzinger van gisteren. Maar op zich een goed idee. Verzoek in de metzinger over de nacht vroeg.

0: Major Lazer, Justin Bieber en Mo en Cold Water. Ben je goed de regio?
1: Meezinger, meezinger.
0: De hoogste titel.
1: Meezinger, meezinger. Het diepe zutje, het gummende show. Hey, ben je goed de regio?
0: Yo! De metzinger is ook een kwestie van tellen. Wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En met de uitleg van Yvonne. Beppie houdt een prachtig gesprek op Radio 1 vannacht. Oh, dat had ik gemist. Ze loog te slopen. Maar de nacht is nog zo lang dat ik mij ter beste metzinger. En ja, ben ik gewoon durven. Klopt dat? En vroegen de meeste lui dit liedje aan. Dus dit is de metzinger.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Net 11:30 geweest, dit is het LA Nieuws met Maarten.
9: Limburgse bestuurders en taalorganisaties praten vandaag tijdens de conferentie Limburgse Taal in Roermond over hoe het Limburgs een vaste plek kan krijgen binnen gemeenten. Gemeenten kunnen volgens de deelnemers bijvoorbeeld inwoners vaker in het dialect te woord staan. Kerkrade doet dat volgens verantwoordelijk wethouder Raoul Vinken al.
10: We hebben bijvoorbeeld onze auto's van de boetedienst bestekerd met een sticker in het dialect. We hebben sinds kort in de cursus die we aanbieden aan ons personeel, zodat ze laagdrempelig met onze inwoners in gesprek kennen. Daar zitten we vooral in op de medewerkers van de balie en vanuit de boetedienst.
9: Het station van Venlo heeft sinds deze week de grootste stationshuiskamer van Nederland. De nieuwe ruimte vervangt de kiosk en biedt reizigers zitplekken, werkplekken en eten en drinken. De opening is onderdeel van de grote verbouwing van het station. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van volgend jaar helemaal klaar zijn. Basisschoolleerlingen uit de gemeente Bergen hadden vanmorgen ontbijt met burgemeester Michael Rauner. 28 kinderen van 6 scholen bovenaan in het gemeentehuis en stelden de burgemeester vragen. Ook werd gesproken over gezond eten en waar voedsel vandaan komt. Het ontbijt is onderdeel van het landelijk burgemeestersontbijt dat aandacht vraagt voor een gezonde start van de dag. Een strenge winter kan voor problemen zorgen op het stroomnet van Noord- en Midden-Limburg. Door onder meer warmtepompen en elektrische auto's kan het stroomverbruik tijdens piekuren te hoog worden. Enexis kan dan als uiterste maatregel tijdelijk delen van het netwerk uitschakelen om grotere schade te voorkomen. Volgens de netbeheerder is dat in de praktijk nog nooit voorgekomen. Het weer in Limburg. Vandaag is het vrij zonnig en warm. Vanmiddag wordt het zelfs zo'n 24 graden. Er staat weinig wind en vanavond trekken er dan enkele regen- en onweersbuien over onze provincie.
8: Dank je, Maarten.

0: I Just Might van Bruno Mars bij Route Regio. Ik rond hier even naar Venlo, want een moer vol kleurrijke figuren en hartjes tegen nu voor basisschool kleurrijk in het noorden van de stad. Kriet naar 21-joring opknap buurt, hoe dit? Kunstenaar Jacques Metzels springt zijn werk een nieuw begin terug naar de oorspronkelijke kleuren.
1: De kleuren lieten los. Er is een keer tussendoor iemand geschilderd met niet exact de juiste kleur. Dus het wordt nu weer geactualiseerd en opgeknapt en gerestaureerd. Zodat het weer up-to-date is. Het kunststuk heet, of heeft als titel, Een Nieuw Begin. En dat betekent dat de kinderen iedere keer, elk jaar, het thema respect behandelen. Dat schrijven ze op of dat tekenen ze uit. En dat stoppen ze achter de hartjes. Want in de muur, daar zit een safe. En elk jaar schuift er een stukje op als de kinderen groepen verlaten. En dan groep 2, groep 3, tot aan de grote figuren toe. Het thema heeft te maken met deze woonwijk, Venlo Noord, waar een gemêleerd aantal mensen woont van verschillende afkomsten en verschillende huidskleuren. En dat betekent dat die muur heeft ook alle huidskleuren die mensen kunnen hebben. Ik denk dat respect een heel groot thema is, ook voor de stad Venlo. Met respect voor met elkaar omgaan was destijds het thema. En ik denk dat dat thema van toen nu nog veel actueler is geworden. Ik heb wel een keer begrepen van Sef Jansen, de oude voorzitter van de wijk, dat hier ooit een keer een vader gestaan heeft met een klein jongetje die aan het vertellen was van wat hij hier vroeger gedaan had. Dus dat betekent dat thema toch wel weer doorgegeven wordt aan de nieuwe generatie.
0: Ja, kunstenaar Jacques Metzels, het stukje wijkgeschiedenis in Venlo, waar een behoorlijke frisbuurt aan het geven is.

Temper City en Self-Aware. En verhouden en Juliette Einekier, die ooit de bekend stonden als Romeo. Uit Venlo, afgelopen nacht het afscheid van Lionel Messi als speler van Argentinië. International tegen Benin, 3-0, stadion bomvol, overal tronen. Er kent zich toch alles bij vuurstellen in Zuid-Amerika. Is er zelf een afscheid geweest? Was toe van onder de indruk was, stuurt Jan van Ichen onlangs op YouTube het laatste grote concert van Frank Sinatra gaan eens bekijken. Dat is blijkbaar in Japan geweest. Ik wist dat niet, maar dat er echt veel publiek had gezongen worden in Japan, Tokio. En het is emotioneel, zegt Jan, maar ook ergens een beetje onderkoeld. Want het bleek natuurlijk een artiest. Ja, dat is waar. En die moeten gewoon doen wat ze altijd doen. Maar dat zijn het mooie verhalen. En dan kan ze het inderdaad gaan eens bekijken. Doe het ongeveer een uur geloofig. Dus het is mooi te bekijken door. Was je zelf onder de indruk van een bepaald afscheid in de sport, in de media, als artiest, maakt me niet uit, maar laat het even weten. Via de L1-app.

0: Never Gonna Not Dance Again bij Route Regio. Straks de opgave in het routespel, dag 5. Maar voor hand gaat WhatsApp perikelen gehad. Dus voor de opgave nog een keer spelen. Alles deed het weer. 06-2127-8002. 06-2127-8002. Slond het op en die de telefoon. Of download de L1 Apple vast. Dan kan ze straks met spelen bij het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaats in Limburg.
1: Route Regio.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburgse bestuurders en taalorganisaties praten vandaag tijdens een conferentie over hoe het Limburgs een vaste plek kan krijgen binnen gemeenten. Het station van Venlo heeft sinds deze week de grootste stationshuiskamer van Nederland. En basisschoolleerlingen uit de gemeente Bergen hebben vanmorgen ontbeten met burgemeester Michael Rauner. Gebeurde in het kader van het landelijk burgemeestersontbijt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
17: Voordeelhaartjes.nl.
18: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
19: Hoe kan dat nou?
18: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
19: Begrijp er niks van.
18: Loop je digitaal
19: vals?
18: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
9: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Jermaine Stewart en We Don't Have To Take Our Clothes Off. Bij een goede regio. Er werd volop in Limburgs gesproken, maar wie zorgt ervoor dat het Limburgs ook binnen gemeenten een vaste plaats kiet? Door u voor alle bestuurders en taalorganisaties HUI. Tijdens de conferentie Limburgse Taal in Remung. Verslaggever Robert Janssen Stoor. En hij sprak met Birgit Opdelaak. Die is van het Hoes voor het Limburgs, maar ook bekend als burgemeester van Nijwiert. Ze legt uit waarom die conferentie zo nodig is.
1: De Limburgse taal, die heeft inmiddels al de deel 2 erkenning sinds 1989. En daar willen we stappen inzetten. En we zien ook in de samenleving dat eigenlijk van jong tot oud het Limburgs weer leeft. Door op de trein springen we met elkaar. De provincie springt erop. Die hebben een stotencommissie van Limburgse taal. Die, als die een keer vergaderen in het Limburgs, dan heet dat de aandacht tot en met in Den Haag. Want dan komen ze allemaal filmen en kijken. En we moeten ontiegelijk trots zien op die taal die we hebben. Gruts, wat we erop zien, zou je zeggen. Nijwiert. En Nijwiert zeggen. Ja. Maar, en dat mogen we ook zien, omdat die taal namelijk ons heel veel brengt. Er zien inmiddels onderzoeken waaruit meertaligheid echt een hele fijne basis voor die leven is. Eerst werd altijd gedacht, oh, als de Limburgs, nee, dat was Nederlands, want dan huur ze erbij. Ik merk het nog bij oudere mensen, als ik toe als burgemeester kom, beginnen ze het Nederlands te praten, omdat dat voor hun netjes is. Ja. Maar met Limburgs, met die eigen taal, komen ze aan het hart. En het Hoes voor het Limburgs, dat brengt eigenlijk allerlei partijen die in het vrijwillig taalveld actief zijn. Van de Veldekes, de Willy Dolsen, tot en met ook een Limburgs museum, die het Limburgs echt frontaal in de hal inmiddels als een plek hebben waar ze die eigen taal in kan spreken, verhalen vast kan leggen. Er zijn dan een aantal belangrijke dingen die we in het Hoes voor Limburgs bijeenbrengen. Als een soort van spin in het web. Ja, het expertisecentrum van het Limburgs. We stonden in de kinderschoentjes, dus we zien een huske. En het moet eigenlijk nog een hoes toe. En daar is alle randvoorwaarden zien daarvoor aanwezig.
2: Wat kunnen gemeentes doen daarin?
1: Die gemeentes kunnen een hele belangrijke rol spelen. Omdat ze eigenlijk steeds meer ook inwoners in hun gemeentehuis krijgen. Hè. Sinds er ook zorgtaken en zoiets liggen, komen ze er niet meer alleen voor een paspoort en een rijbewijs. We zien ook mensen die met hun meest kwetsbare verhalen bij een gemeente terechtkomen. En wie kent ze dat het beste uiten als ze Limburg spreekt, als in die eigen taal. En als zo'n gemeente er dan ook voor

0: Lex-Uiting, vrienden, is op theatertour en had extra vuurstellingen ingepland. Het is allemaal vol, maar in Venrooy en in Venlo kent ze hem in oktober en januari nog, zie je. Verhouden het over dat Limburgs, is dus een conferentie bezig. Een conferentie Limburgse taal in Remung. En verhouden het Birgit Opdelaken, de uitzending van het Hoes voor het Limburgs. En die zag, ja, zo'n gemeente bijvoorbeeld, die moet daar eigenlijk gewoon mee beginnen. Nou, in Kerkro doen ze dat al en wethouder Oel Vinken, lekker uit dat ze er best wel wiep met zijn.
1: We hebben bijvoorbeeld onze auto's van de boetedienst hebben bestickerd met een sticker in het dialect. We hebben sinds kort in de cursus die we aanbieden aan ons personeel, zodat ze laagdrempelig met onze inwoners in gesprek kennen. En daar zitten we vooral in op de medewerkers van de balie en vanuit de boetedienst. We zijn nu nog bezig met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Om bijvoorbeeld de stickers ziet ze op het hoeshuis van Winsen Waal of geen reclame wel eens ontvangen. Om die ook om te...
2: Ja, nee, wacht, joh, nee.
1: Ja, en dan hoort hij toch kroom, hè, zo gaat het. Dat is gewoon erg mooi. En ja, goed, we proberen eigenlijk overal wat kennen. Proberen vuur het Kerkrans dialect te implementeren, ook in het onderwijs. Wordt ze natuurlijk jongeren al warm kennis maken vuur het Kerkrans plat.
2: En je zegt nog, de drempel was veel leger.
1: Ja.
2: Als we bij mensen toesten, bijvoorbeeld of dat ze op het gemeentehuis komen,
1: klopt.
2: Een heurende dialect aan te spreken.
1: Ja. Dat zien ze vooral bij oudere generaties, wensen in gesprek geven en nu beginnen ze in plat. En goed, dan is het easel eigenlijk gebroken en dan kan ze eigenlijk laagdrempelig spreken over de problemen of de vragen die er zijn. En dan vullen ze ook meteen warm, zeg maar, aan dat ze in het Hollands geest kallen.
2: Ja.
1: Ja, goed.

0: dan creëert ze toch een bepaalde drempel. Vooral bij de oudere generaties in onze stad.
1: Hoe belangrijk is straks dat andere gemeentes het overnemen?
0: Ja, het zou gewoon schön zijn. Ik denk dat vooruit de provincie hadden het voortouw erin genomen. En had gezegd van, vooral dit breder uitrollen over de ganse provincie. Vooral ook een stukje digitaliseren en onderwijs zou in betrekken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om, zeg maar, die schön moddersprook, die voorhand, om die ook te kunnen doorgeven aan de komende generaties die naar ons komen.
2: Raoul Vinken, wethouder in Kerkrade Uvere. Wie zie het eigen Kerkradsplat al als gemeente inzetten? Route Regio, de bus bij L1. Dua Lipa op de radio en Physical. Het is geen woord Kerkradsplat bij. Nee.

Ik zou echt Limburg ongeveer als de provincie van Nederland willen omschrijven. Alle mensen die daartoe doen, komen er vandaan. Het is echt hoe Nederland zijn kopje in de wereld steekt.

0: Danny Kravitz en I'll Be Waiting, route regio riemen vast te gaan met... Ja, met de cryptische omschrijving naar één plaatsje in Limburg. Dat is de grote vraag in het routespel. En Verzund gaat daar onderweg met de opgave, met de klingaantekening. Dat vergeet de WhatsApp-problemen aan het gehad. Alles ontploft, maar het werkt allemaal weer. Het makkelijkste is via de L1-app. Daar kan ze gewoon gratis downloaden. En zie ze bovenaan contact leggen met de radiostudio. Gewoon een WhatsAppje checken, dan komt dat goed. Maar best wel oldschool. Ik zal het nummer even herhalen. 06-21-27-8002. 06-21-27-8002. Daarmee kunnen het oude nummer te vervallen. Dit is de opgave dan. Verpak hem gans groene keer met extra aanwijzing erbij. En kijken we wie het verder met komen vuur dat felbegeerde L1-pakket. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Wat is dat toch? App hem maar.
1: I don't like it.

0: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Net 12:30 geweest, het Ellennieuws. Dat hoor je van Arthur Rubels. Hi Arthur.
9: Goedemiddag. De politie onderzoekt of het motorongeluk waarbij een jongen uit Bergen omkwam het gevolg is van een straatrace. De 17-jarige motorrijder botste zondag tegen een boom in Katwijk bij Kuik en kwam daarbij om het leven. Het slachtoffer had geen rijbewijs en zou op de motor van iemand anders hebben gereden. Of er een strafrechtelijk vervolg komt, is nog niet duidelijk. Vakantiebedrijf Molenkaten wordt de eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg. Dat meldt Omroep Brabant. Molenkaten heeft op dit moment 19 parken in Nederland en Hongarije. De stadscamping was jaren van Peter Gillis, maar ging nooit open. Vorige week werd de camping in een executieveiling verkocht voor 3,5 miljoen. Limburgse bestuurders en taalorganisaties praten vandaag over manieren om de Limburgse taal een vaste plek te geven binnen de gemeentelijke organisaties. Dat gebeurt tijdens de conferentie Limburgse taal in Roermond. Een van de ideeën is om gemeenten hun inwoners in het Limburgs te woord te staan. In Kerkrade gebeurt dat al, vertelt wethouder Raoul Vinke.
10: We hadden bijvoorbeeld onze auto's van de boetedienst hebben bestikkerd met een sticker in het dialect. We hebben sinds kort in de cursus die we aanbieden aan ons personeel, zodat ze laagdrempelig met onze inwoners in gesprek kennen. Daar zitten we vooral in op de medewerkers van de balie en vanuit de boetedienst.
9: En een deel van het kerkhof van Schinnen is omgewoeld door een troep wilde zwijnen. Vooral op het nieuwe deel van de begraafplaats waar veel gras ligt is de grond omgevroed. Tot 20 centimeter diep hebben de dieren het terrein omgeploegd. Dat is lang niet diep genoeg om ook bij de kisten te komen, maar het terrein ligt er nu zwaar beschadigd bij. Ook is de beheerder bang dat de grafzerken wegzakken. Het kerkbestuur wil zo snel mogelijk een nieuwe hek rond de begraafplaats neerzetten. En het weer. Afgezien van wat sluierbewolking is het vandaag eerst zonnig en warm met lokaal zelfs 25 graden. Vanavond regen en onweersbuien en morgen wordt het echt een heel stuk frisser.
8: Dank je, Arthur.

Little Eyes van Fleetwood Mac, routeregio bij L1, bezig met het routespel. De cryptische omschrijving die ons brengt naar Inkplaats in Limburg. Het is een klus, hè jongens. Potverdorie, dag 4 van de opgave. Nu is het wel zo dat voor een WhatsApp-sturing had gehad. Dus ik ken met name van de mondig net zagen, echt niet terug te horen of alle opgaves of alle antwoorden eigenlijk binnen zijn gekomen. Dus het kan zomaar zien dat voor die goede antwoord net gekregen had. Maar goed, we zijn nog helemaal bezig met... Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Voor welke plaats in Limburg geet? Dus even kijken wat er binnenkomt. Ik kreeg binnen Stijn en Roosteren. Dat zit Annie. Lemeers in verband met wijndomein Holset. Riet denkt er aan. Erik denkt aan Gulpen. Peter aan Neer. Even kijken, wat kreeg ik nog binnen? Tull, oh ja, Ochtor in Brouwerij in een prachtige omgeving zit... Maria, ik kreeg Landgraaf binnen in verband met Mondo Verde. En Henk, die denkt dan weer aan L. Is het allemaal net? Maar wat is het wel? Check, heb je.

0: Jansenbakker Band en Paradies. Goed regio. En het routespel. Jongens toch, van zondag op dag 4 van de opgave. Cryptische omschrijving. Brengt ons de inkplaatsje in Limburg. Er zit al een extra aanwijzing in, maar het is nog net gewonnen. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Welke plaatsje in Limburg is de route vroeg? En alle plaatsen waar een brouwerij leeg of had gelegen, komen langs. Want Loet, denk aan Arsen. Ik krieg binnen Wilder. Ik krieg binnen Neer. Ik kreeg ook binnen Berk, want daar ligt de jeneverstokerij. Dat zit Johan erbij. Iepe kreeg ik binnen, maar ook Kessel, dat denkt Randy. Peter denkt aan IJs. Echt, nog een keer Wilder, Neer Ritter. Even kijken wat ik heen nog ga. Zittert en Heur en Griensveen en Gulpen kreeg ik ook Roosterken binnen. Ja, Tul nog een keer. Ja, ook Toorlijk een brouwerij. Dat is gans erg hoor. Even kijken, had ik nu alles al geropen wat voor hand binnen gehad. Oh, hey, Venlo nog een keer en ook Mestregen een keer. Jongens, op dag 5 zit het goede antwoord er dan bij? Dat is de grote vraag.
1: Nee.
0: Het zit er net bij. Morgen, dag 6. En of we nog een aanwijzing geven en later bekendmaken of zo. Of 2 of 5 of 8. Nou, kunt gewoon met het routespel. En het moet gelukken deze week nog. Ja, kom op zeg. Ella Langley bij alleen en Choose in Texas.

Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, Route Regio. Het is straks een nieuwe editie van Het Happen. Stefan, het is al bijna klaarvuur. En dan kent de Viva aanvragen, dan ben je net 20 minuten baas van de zender. Vier verzoekjes voor zichzelf over de hanger. 06-841-5200 of de L1-app Lotmar van de Kuren. Met muziek uit Duitsland nu, Route Regio.

0: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of de 17-jarige motorrijder uit Bergen die zondag verongelukte meedeed aan een straatrace. Vakantiebedrijf Molenkaten is de nieuwe eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg. En over een manier om de Limburgse taal een vaste plek te geven binnen gemeenten praten bestuurders en taalorganisaties vandaag in Roermond.
8: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van.
12: een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
15: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
15: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
17: Liefde voor Limburg. Hits.

stationshuiskamer van het land. Op de plek waar voorheen de stationsrestauratie zat. Meer nieuws vind je altijd online via de site van ons, l1news.nl. En in Dieterbox Stash via de L1News-app. Met strakke Karma Chameleon van Culture Club. Na muziek uit eigen provincie van Emmy Akkermans. Dit is die ene dag bij je alleen.

Dat is het op L1. Het is vanmiddag warm, vrij zonnig met enkele stapelwolken. Het wordt maximaal 23 à 24 graden in de provincie. Het is L1 met de nieuwe single van Douwe Bob. I can still

0: Het is de woensdagmiddag van L1 met Craig David. Zometeen het L1 nieuws. Daarin meer over het onderzoek van de politie waarbij een jongen uit Bergen is omgekomen.
1: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus-korting op prestonpalace.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie onderzoekt of het motorongeluk waarbij dit weekend een jongen uit Bergen omkwam het gevolg is van een straatrace. De 17-jarige motorrijder botste zondag tegen een boom in Katwijk bij Kuik. Het slachtoffer had geen rijbewijs en zou op de motor van iemand anders hebben gereden. Of er een strafrechtelijk onderzoek komt, is nog niet duidelijk. Vakantiebedrijf Molenkaten wordt de eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg. Dat meldt Omroep Brabant. Molenkaten heeft op dit moment 19 parken in Nederland en Hongarije. De stadscamping was jaren van Peter Gillis, maar ging nooit open. Vorige week werd de camping in een executieveiling verkocht voor €3,5 miljoen. Limburgse bestuurders en taalorganisaties praten vandaag over manieren om de Limburgse taal een plek te geven binnen gemeentelijke organisaties. Dat gebeurt tijdens de conferentie Limburgse taal in Roermond. Een van de ideeën is om gemeenten hun inwoners in het Limburgs te woord te staan. In Kerkrade gebeurt dat al, vertelt wethouder Raoul Vinken.
11: We hebben bijvoorbeeld onze auto's van de boetedienst hebben bestikkerd met een sticker in het dialect. We hebben sinds kort in de cursus die we aanbieden aan ons personeel, zodat ze laagdrempelig met onze inwoners in gesprek kennen. Daar zitten we vooral in op de medewerkers van de balie en vanuit de boetedienst.
10: En een deel van het kerkhof van Schinnen is omgewoeld door een troep wilde zwijnen. Vooral op het nieuwe deel van de begraafplaats, waar veel gras ligt, is de grond omgevroed. Tot 20 centimeter diep hebben de dieren het terrein omgeploegd. Dat is lang niet diep genoeg om ook bij de kisten te komen, maar het terrein ligt er nu zwaar beschadigd bij. Ook is de beheerder bang dat grafzerken wegzakken. Het kerkbestuur wil nu zo snel mogelijk een nieuw hek rond de begraafplaats neerzetten. En het weer. Afgezien van wat sluierbewolking is het vanmiddag eerst zonnig en warm met lokaal maar liefst 25 graden. Later vanmiddag en vanavond regen- en onweersbuien. Morgen wordt het een stuk frisser dan vandaag.

long. Hey, bladderwegradio.nl, ben ik zeg maar die lege kruk. Ja, ik ben er nooit. Dat betekent non-stop genieten van de beste Limburgstalige muziek. Hey, even geleend met mine vergeelde bibliotheekpas uit 1993. Van de playlist van Bladderweg. Noem je dat groeten alleen. Dit is die show, mijn lekkere manneke. This is

0: zal Jeffrey kans maken op een relaxfauteuil?
1: Jeffrey, Dick Buster Beam in de finale.
2: Hoppa.
0: Morgenochtend 6 uur even checken. De L1 Ochtendshow met Pascal en Maarten.

Nathan Derulo. Ja, de man die nooit een introductie nodig had bij al zijn liedjes. Ja, dat deed hij lekker zelf, hè. Bijzonder dat klinken bij Bruce Springsteen trouwens. Ja, Bruce Springsteen. Ja, zo klinkt de doelgroep voor Bruce Springsteen tegenwoordig ook, hè. You

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of de 17-jarige motorrijder uit Bergen die zondag verongelukte meedeed aan een straatrace. Vakantiebedrijf Molenkaten is de nieuwe eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg. En een troep wilde zwijnen heeft veel schade aangericht aan de begraafplaats in Schinnen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
11: Hits. Humor. Dit is Hits.

0: afgelopen ochtend heb ik nog een SO gekregen van mijn buurmeertje. Ja, wordt het goed gegaan met die schriftelijke overhoring van dicht? Nee, het is een shout-out. Ja, dat heb ik ook sinds vanochtend geleerd, hè. Yo, de Tears for Fears, BL1. Dit is Hithappen met Shontana en Treksek. En ambiance.
1: Wil hier een zon, het weer en vaand een dag genieten. Het stinkt bij de wc, want ik klon niet, ik bis.

0: My Lovin' Unvoked. Er is L1 zometeen het nieuws. En de band die al jaren roepende in de woestijn is.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
4: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, €1,89.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Vakantiebedrijf Molenkaten is de nieuwe eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg. Dat meldt Omroep Brabant. Molenkaten heeft op dit moment 19 parken in Nederland en Hongarije, maar in Limburg zit de keten nog niet. De Valkenburgse camping was jarenlang van Peter Gillis, maar ging nooit open vanwege verdenkingen van witwassen. Vorige week werd de camping in een executieveiling verkocht voor ruim €3,5 miljoen. De politie onderzoekt of er een straatrace bezig was toen een jongen uit Bergen afgelopen weekend verongelukte op een motor. De 17-jarige motorrijder botste tegen een boom in het Brabantse Katwijk aan de overkant van de Maas bij Mook. Het slachtoffer had geen rijbewijs en zou op de motor van iemand anders hebben gereden. Of er een strafrechtelijk vervolg komt, is nog niet duidelijk. Een deel van het kerkhof van Schinnen is omgewoeld door een troep wilde zwijnen. Vooral op het nieuwe deel van de begraafplaats, waar veel gras ligt, is de grond omgevroed. Tot 20 centimeter diep hebben de dieren het terrein omgeploegd. Dat is lang niet diep genoeg om ook bij de kisten te komen, maar het terrein is wel zwaar beschadigd. Ook is de beheerder bang dat er grafzerken wegzakken. Het kerkbestuur wil zo snel mogelijk een nieuw hek rond de begraafplaats neerzetten. En het station van Venlo heeft deze week de grootste stationshuiskamer van Nederland. Die nieuwe ruimte vervangt de oude kiosk en biedt behalve een hapje en een drankje ook zitplekken. De nieuwe stationsrestauratie is onderdeel van de grote verbouwing van het station in Venlo. Begin volgend jaar moet dat werk klaar zijn. En het weer. Afgezien van wat sluierbewolking is het vanmiddag eerst zonnig en warm met 25 graden maar liefst. Later trekken er regen- en onweersbuien over de provincie.

Taylor Swift, nieuwe single Patient Zero. En de track die al jaren achtereen in de woestijn te huren is. Op repeat vanaf een mp3-speler. Aangestuurd door speakers op zonnepanelen. Sorry. Dit mocht maar een kameel zijn. Hè? Dan werd ze toch woestijn van Toto en Afrika. Het is L1 Hit.

0: stuk. Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de moord op Paul Vossen in Herkenbos wordt nu ook officieel verdacht van de moord op zijn moeder. De politie onderzoekt of de 17-jarige motorrijder uit Bergen die zondag verongelukte meedeed aan een straatrace. En vakantiebedrijf Molenkaten is de nieuwe eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel. Liefde.

3 dagen lang. Zonder telefoon, eten of een vaste slaapplek. Ronddwalend door de straten van Milaan. Ja, Tom en Finn van de dakloze opvang in Sittard zijn dat avontuur aangegaan om te ervaren hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben. Het complete verhaal vind je natuurlijk op de site van ons, l1news.nl en in de L1 Nuits app. Het is hit op de woensdag met Lola Young achter Shaggy. Dit is 1.

Lola Young en Messi, ja, de 39-jarige linkspoot, hè, die in tranen afscheid had genomen als international van Argentinië. Het is L1, hit op het troonstadleedje van Lola Young. Messi, dat geeft gewoon over de rommel op mijn bureau, hè.

0: Ik ben weer even die stubbak van ons ingekropen. Ja, er liggen allemaal van die oude plekjes. Ik heb die spinnenwebben weg moeten wuiven, maar ik heb er een gevonden. Bij de ass van Stefan, Johnny Cash.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, die nieuwe boksvermicht, die kan meteen het drijksemmer in, hè, ja. Die stubbok, ja, dat gaat in die kleren zitten. Yo, de Johnny Cash in The Ring of Fire. Zo meteen trouwens een nieuwe ronde van het Limburgske Terke.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De provincie Limburg komt met een experiment waarbij statushouders alvast beginnen aan een baan, opleiding of inburgering terwijl ze nog in het asielzoekerscentrum wonen. Daarvoor wordt het ontwikkelbedrijf Statushouders Zuid-Limburg in het leven geroepen. Op die manier hoopt gouverneur Emiel Roemer dat statushouders sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen en op die manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Nu is het nog zo dat statushouders pas beginnen met inburgeren als ze een woning hebben. De man die vastzit op verdenking van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch wordt ook verdacht van de dood van zijn moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van verdachte Daniel B. wordt sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat de verdachte daar iets mee te maken heeft. Daniel B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. De politie onderzoekt of er een straatrace bezig was toen een jongen uit Bergen afgelopen weekend verongelukte op een motor. De 17-jarige motorrijder botste zondag tegen een boom in het Brabantse Katwijk aan de overkant van de Maas bij Mook. Het slachtoffer had geen rijbewijs en zou op de motor van iemand anders hebben gereden. Of er ook een strafrechtelijk vervolg komt, is nog niet duidelijk. En vakantiebedrijf Molenkaten is de nieuwe eigenaar van Stadscamping Den Dries in Valkenburg. Dat meldt Omroep Brabant. Molenkaten heeft op dit moment 19 parken in Nederland en Hongarije. In Limburg zit de keten nog niet. De stadscamping was jarenlang van Peter Gillis, maar ging nooit open vanwege verdenkingen van witwassen. Vorige week werd de camping in een executieveiling verkocht voor ruim 3,5 miljoen. En het weer. Afgezien van wat sluierbewolking is het vanmiddag eerst zonnig en warm met lokaal zelfs 25 graden. Later trekken de regen- en onweersbuien over de provincie. Vanavond koelt het snel af.

0: en The Great Expectation.
1: Dit is L1.
2: Limburgs keterke.
0: Nou, kijk eens even op die tosti van dit jaar. Wat staat erop? Oh, daar ligt ketchup op. Oké. 15.40, een nieuwe ronde van de Limburgs keterke. Met zometeen een oud racer die alleen maar voor een show

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg begint een proef waarbij statushouders al vanuit het asielzoekerscentrum op zoek gaan naar werk of een opleiding om ze zo sneller te laten inburgeren. De verdachte van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch wordt nu ook officieel verdacht van de moord of in ieder geval het verdwijnen van zijn eigen moeder. En de politie onderzoekt of de 17-jarige motorrijder uit Bergen die zondag verongelukte meedeed aan een straatrace.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16.
10: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
11: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
12: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl. Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
0: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl. Bijstocks.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: lijkt eigenlijk alweer een eeuwigheid geleden, maar het is eigenlijk pas een dik jaar terug, juni 2025, dat dit ook vanaf het podium in de Landgraaf te horen was. Justin Timberlake, destijds de Pinkpop natuurlijk.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Can't Stop the Feeling, dat was de plaat waarmee hier in het midden van de week de editie van L1 Vandaag van start gaat. We gaan het vanmiddag hebben over de ravage bij de begraafplaats in Schinnen. Zwijnen hebben daar de complete grond omgeploegd.
2: Pijnlijk.
3: Wat, wie denkt Geer? Wie moest ze met het probleem omgaan?
2: Een verzonnelijke afrasting maken.
3: Een hek moet ze niet doorkillen.
2: Ja. Dat is, is een lachertje.
0: Ja, later hier het hele verhaal van Henk Huyts, wiens vrouw daar begraven ligt. Dus wel een idee heeft voor een oplossing. Maar de grote vraag is dan, ja, wie gaat dat betalen? Net als zoveel dingen. Want die vraag wie gaat dat betalen, die vraag wordt ook wel eens gesteld bij de zorg. En daarom is er dan in Valkenburg een huiskamer voor ouderen geopend.
4: Daar kom ik ook voor. Want als je daar boven zit, dan word je toch net gek. Nee, ik moet tussen de mensen zitten. Ja. En dan ziet niemand wat zegt, dan ben ik weg. Want dan kan ik niet tegen, dan huil ik weer.
0: Nou, ook straks even richting Valkenburg dus.
1: Dit is L1.
0: Natuurlijk, ook wat betreft de muziek zit je gebak hier. Over een klein half uurtje hebben we weer een kerstvers grensgevalletje. Zometeen nog Simply Red, maar eerst het prachtige pianospel van Gavin DeGraw. Staring.

0: gek, helemaal wild van deze piano-virtuoos. Misschien past het advies. Morgenavond staat hij bij de Belgische buren in Brussel. Het is wel een stukje fietsen natuurlijk. Misschien dichterbij, ja, net afhankelijk waar in Limburg je woont. In Tilburg staat hij volgende week. Ondertussen hier bij Ellen vandaag even richting Heerlen. Want hier staat de man met, ja, denk ik toch wel zo'n beetje de zwaarste stem ooit van Heerlen voor je klaar. Even terug in de tijd met hem.
1: 1965. De Deutsche Bieler Dresen nut waren lang en zo te vol. Voor de eerste keer op stap. Het orkest speelde toen nog series van 3. Foxtrot, walsen, rock'n'roll. Ik heb toen al het schönste meidje gezocht. En daar gebeurde wat ik me stilke zou goed gedacht. Na de laatste scherpe

0: wat ik wil.
1: Vlotte paar pils aan het buffet. Mijn jasje toe. Zet mijn chips nog graag. Hé, hier lopen de ovens in het wit. De drummer pakt de stek. Tikt af. En ik dans met dig op de laatste nieuwe hit. En ook al zei toch pap van dich, de arme hoos, dat dit niet mag.

Nee, want ik ben ook nog zo'n psychisch en een psychisch en nog zo'n... Nog zo'n mens, eigenlijk geweest. Daar kan ik zeggen wat ze goed van bus. Zet er jong, zet er, de moet mij gaan werken, dat is gezond voor dich, zet er, en dat is nog nooit nemen zijn gestorven. Zeg, dat wil ik ook nog niet in eerste met zien.

Simply Red heen natuurlijk net bij Alleen Vandaag. The Right Thing. Wat er trouwens met de rassenschreden aan zit te komen, is natuurlijk de razendsnelle spreekbuurt. En gaat vandaag over borstkanker. En dan denken we natuurlijk nogal snel aan de vrouwelijke variant. Maar tamelijk onderbelicht is dat mannen ook borstkanker kunnen krijgen. Zometeen door hem antwoorden op vragen zoals: wie groot is dan eigenlijk de kans dat een man borstkanker krijgt? Wat zijn er dan de symptomen van? En wie werd het behandeld als de diagnose is gesteld? Nou, daar zometeen meer over naar Stardust.

0: Ik zit te denken, oktober is eigenlijk in best wel wat opzichten een bijzondere maand.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: En natuurlijk stoptober, maar oktober staat ook de boek als borstkankermaand. Daarom wordt extra aandacht gevraagd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. En dan vandaag op deze 7e oktoberdag is het de internationale dag van de borstkankerman. Ja, dat doet misschien wat wenkbrauwen fronsen, want dat is allemaal minder bekend, dat borstkanker ook wel degelijk kan voorkomen bij mannen. Ja, waar dan aandacht wordt gevraagd voor borstkanker bij mannen vandaag.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: De tijd gaat nu in. Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen.
3: Wanneer de cellen in de borst gaan vermenigvuldigen, is er sprake van borstkanker.
2: In Nederland krijgt 1 op de 9 vrouwen borstkanker.
4: 'S Morgens onder de douche ontdekt ik in één keer een knol.
2: Daar mannen ook een kleine hoeveelheid borstklierweefsel bezitten, kunnen ook zij borstkanker krijgen. Al komt dat veel minder vaak voor.
5: Nee, borstkanker bij mannen wist ik niet dat bestond.
2: De kans dat een man borstkanker ontwikkelt is ongeveer 1 op de 100.000 per jaar.
6: Vandaag is een internationale dag om daar aandacht voor te vragen.
2: De symptomen bij mannen en vrouwen zijn gelijk.
4: Ik zal die dag natuurlijk nooit vergeten.
2: Een pijnloos knobbeltje.
7: En toen vulde ik door een bubbelje.
2: Een ingetrokken tepel of plotseling vochtverlies.
8: Hoe loopt dat wat raar zit of er geen knobbel zit?
2: Omdat bijna geen enkele man hierop let en artsen er ook niet meteen aan denken, wordt de tumor vaak pas in een later stadium ontdekt.
7: Nu nog mannen. Wordt alles in de keur.
2: De behandeling is pittig en lijkt op die van vrouwen.
7: Bestraling en chemokuren.
2: Een operatie met vaak een volledige borstamputatie.
7: Mannen poorten niet, geerde over.
2: Chemotherapie of hormoontherapie.
1: Oh, einde spreek.

Nea Samsee hier net bij Ellen vandaag. We gaan weer richting 16:30. En dat betekent dat je zo meteen bijgepraat wordt over het laatste Limburgse nieuws. Het gaat onder meer over een situatie waarbij de brandweer in actie moest komen. Een paard wilde in een wei wat drinken, gleed uit en kwam vast te zitten. Zometeen nog er meer over.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
2: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
4: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
5: Oh.
4: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
6: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
2: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
7: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Gaat die temperatuur dan gaandeweg de woensdagavond dalen of blijft het nog lang lekker warm? En ook het laatste Limburgs nieuws, je hoort het allemaal van Arthur hier.
15: Goedemiddag. De provincie Limburg komt met een proef waarbij statushouders alvast beginnen aan een baan, een opleiding of inburgering, terwijl ze nog in het asielzoekerscentrum wonen. Het is de bedoeling dat deze mensen op deze manier sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen. Nu is het nog zo dat het inburgeren pas begint zodra statushouders een woning hebben. De gemeente Beekdalen neemt het initiatief voor dit ontwikkelcentrum Statushouders Zuid-Limburg. De proef duurt tot eind volgend jaar. De man die vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbos wordt ook verdacht van de vermissing of zelfs dood van zijn eigen moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van Daniel B. wordt sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat haar zoon daar iets mee te maken heeft. B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. De politie onderzoekt of er een straatrace bezig was toen een jongen uit Bergen afgelopen weekend verongelukte op een motor. De 17-jarige motorrijder botste zondag tegen een boom in het Brabantse Katwijk aan de overkant van de Maas bij Mook. Het slachtoffer had geen rijbewijs en zou op de motor van iemand anders hebben gereden. Of er ook een strafrechtelijk onderzoek komt, is nog niet duidelijk. En de brandweer heeft vanochtend een paard gered uit een sloot in Roermond. Het paard stond daar in een wei en wilde drinken, maar gleed uit en kwam vast te zitten. De Roermondse brandweer lukte het niet om het dier op het droge te krijgen, maar de brandweer van Nederweert lukte het wel met speciaal gereedschap. Het paard bleef ongedeerd. En het weer. Met een temperatuur tegen de 25 graden is het op dit moment warm in Limburg, maar de zon maakt vandaag op dit moment ook al plaats voor bewolking. Vanavond trekken er ook regen- en onweersbuien over. Het koelt vannacht af naar een graad of 12, maar na een regenachtige nacht wordt het morgen frisser dan vandaag maar wel grotendeels droog.
14: Afkicken van die relatief hoge temperaturen, 8 uur, dankjewel. Zometeen hier het grensgevalletje. Ah, daar staan alweer een paar parels van over de grens in klaar, hoor. Cindy Oenbert, maar ook Ivan Heulen, met zijn wilde boerendochter.

0: Nico en Vint vroegen zich af, am I wrong? Ja, hier ondertussen weer ruim op heel veel plek voor de vraag waar geen fout antwoord op mogelijk is.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Alle antwoorden die zijn mogelijk. Of ja, nou, er zijn 3 keuzes. Daar moeten we wel even binnen de kaders blijven natuurlijk. Hè. Ja, in totaal 351 kilometer aan grens met het buitenland. We zijn weer even met het meetlint in de weer geweest vanmiddag. Maar ja, dan ook alweer de logische opvolgende vraag. Op welke kant gaan we er dan overheen of blijven we ertussen wat betreft je grens?
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Dat is wederom de vraag hoe dat we heel graag weer wat antwoorden op binnenkrijgen. We kunnen dus wel even voorzichtig voorschotteren richting weekend met Cindy en Bert. Immer wieder sonntags. Oder de zangeres uit Maasbracht verzorgt je de Limburgse kandidatuur vandaag. Maud Willems is het met Allemol. Ja, of dus de plaat, ja, die is een beetje klinkt als één grote openingszin. Ja, prachtige Belgische poëzie van Ivan Heijlen. De wilde boerendochter. Hé, hey, kom even. Je weet, de

zijn zwanger. En denk ik, jong, je weet toch hopelijk de overeenkomst tussen bevroren fles bier, een verbrande pizza en een zwanger vrouw? Ja, dan is er een of andere idioot die hem te lang erin laten zitten, man.

0: Natasha nam ons even mee richting de hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas. Ging het hier natuurlijk over Austin. Ondertussen staat hier een andere, ja, vrij uitzonderlijke locatie op de planning. Een begraafplaats. En is het natuurlijk zelden zo dat dat een positieve reden heeft om richting begraafplaats te gaan. Maar bij de begraafplaats in Schinnen, ja, is dat helemaal geen positiviteit meer. Het is een begraafplaats die onderhand meer weggeeft van een slagveld. Op die begraafplaats daar in Schinnen hebben namelijk wilde zwijnen rondom meerdere graven de grond compleet omgewoeld, omgevroed. Een groot slagveld dus. Een van de nabestaanden van de mensen die er begraven liggen is Henk Heuts. Zijn vrouw ligt daar en hij weet de situatie op die begraafplaats, ja, vrij treffend samen te vatten.
1: Pijn over.
2: Nu zit ze natuurlijk met het feit dat het gaat om wilde dieren, wilde zwijnen. Ja, die kind ze natuurlijk niet vragen van, hey, wilt je rest blijven wegblijven?
1: Nee, dat snap ik.
2: Wie denkt Geer, wie moest ze met het probleem omgaan?
1: Een verzoenlijke afrasting maken.
2: En wie zou dat dan moeten betalen?
1: Nou, ik denk bestuur van de kerk, bestuur van de kerkhof. Ze zijn bezig met de gemeente.
2: Denk je dat er op korte termijn een oplossing komt?
1: Ja, zo snel mogelijk.
2: Daar heb je wel vertrouwen
1: in. Anders gaat het fout. Garandeer ik je.
2: En welke optie gaat het dan fout?
1: Dat ze wat omstoot of wat ook.
2: Dus ingrijpen voordat het zoiets komt.
1: En het is niet een eisje wat je betaalt. Kost pas en meer.
0: Er is een flinke prent met gemuntje aan inderdaad. Ja. Het kan dus nog erger weer, want nu is het alleen de grond. Maar ja, op het moment dat die graafstenen ook omgedood werden door die zwenen, dan is het natuurlijk een langer verhaal. Gemeentje Bigdalen hiet lotte weten dat er samen met het kerkbestuur aan een oplossing werd gewerkt. In de vorm van een hek zal dat dan misschien niet zien. En tijdelijk werden er dan ook een paar maatregelen ingezet. Afschrikmiddelen tegen die zwenen om die door tot dat hek er is weg te gooien.

0: Ja, dit heerschap komt dus helemaal vanuit Italië. Damiano David. Maar het zou zomaar kunnen dat er zometeen een heerschap vanuit België hier op het digitale podium plaatsneemt. Want die staat op kop bij
1: het grensgeval.

0: is jouw grensgevalletje.
1: Ja, dat was dan de Belgische kandidatuur in de vorm van Ivan Helen. Ondertussen ben ik even streepjes gaan zetten. Excuses, er verlies je even een vlieg naar binnen. En ben ik toch tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk Jan moet gaan teleurstellen.
2: Doch vandaag maar eens Duitsland. Immer wieder Sonntag. Hoi hoi.
1: Jan, dankjewel voor de inzending. Maar Cindy en Bert, die moesten het toch net afleggen. Tegenover de wilde boerendochter.
3: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huurs kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverwaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En hij zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar, ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn totten gaf. Schettige zij, met haar gat.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
6: Meneer, mag ik u wat vragen?
7: Ja.
6: Waar kent u Hazy van?
7: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
6: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
7: Oké. Okay.
6: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
5: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Ik kun je laten staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg begint een proef waarbij statushouders al vanuit het asielzoekerscentrum op zoek gaan naar werk of een opleiding om zo sneller ingeburgerd te raken. De verdachte van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch wordt nu ook officieel verdacht van de moord op zijn eigen moeder. En een paard in Roermond kwam vandaag zo muurvast te zitten in een sloot dat de brandweer het dier moest redden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukiaan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
17: Voordeeluitjes.nl. Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl. Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
18: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
20: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
21: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
20: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
22: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
23: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: tijdmachine van Soundboard draait op volle toeren. En dit was er weer in, oh my body isn't ready. Hier net na 5 uur heb ik even een, ja, misschien wel een vrij moeilijke vraag voor je. Wat hebben boodschappen, boeken uit de bibliotheek en koeien met elkaar gemeen?
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Ja, de Polygonese vandaag over iets wat op alle drie die dingen, ja, ook dat dier dus, zit. Een streepjescode. Komen ze dagelijks nog wel eens bij. Zeker bij de self-scan kassa moet je zelf met die streepjescode aan de slag. Datum van vandaag is wel een uitzonderlijke op het gebied van streepjescodes. Want 7 oktober 1952 werd er een officieel patent aangevraagd op die streepjescode. Jawel, er was ook nog een wereld zonder streepjescode daarvoor. Toch zou het nog een hele tijd duren voordat die streepjescode dan ook in Nederland in gebruik werd genomen. Dat was dan pas in de jaren 70 ergens. Ja, dus toen werden die knakworstjes in blik en potten met stroop voor de eerste keer gebliept. Maar dat gebeurde dus lang niet alleen maar in de supermarkt.
3: In sommige winkels wordt de streepjescode al gebruikt bij het afrekenen. De prijs van het artikel wordt niet meer op de kassa aangeslagen.
4: De op de poststukken geplaatste codenummers en letters worden op een toetsenbord aangeslagen. Die aanslagen worden in de machines vertaald in streepjes. En via deze streepjescode vindt dan geheel automatisch de sortering plaats. De poststukken worden opgezogen en passeren een foto-elektrische cel die de streepjescode leest en die in de sorteermachine de wissels in zodanige stand zet dat iedere gecodeerde brief in het juiste vakje terechtkomt.
3: De streepjescode wordt ook al gebruikt in bibliotheken. Elk boek heeft een eigen streepjescode. De bibliothecaresse gaat met een soort pen over de streepjes. De pen zit vast aan de computer en de computer weet dan welk boek wordt geleend of teruggebracht.
5: De vakken tussen die lange strepen in, daar zit alle informatie. Elk vak bestaat uit 6 getallen en elk getal uit 7 streepjes. Die kun je niet zien, maar ze zijn er wel. Uit de scanner komt een laserstraal. Een zwarte streepje absorbeert het licht, een wit streepje kaatst de lichtstraal terug de scanner in. Deze streepjes worden omgezet in binaire getallen, dat is computertaal. Die bestaat uit enen en nullen.

Valentijn. En dan nou nog Bart Fok en de Leste. Die komt dan uit Landgraaf over de slaapwandelaar. Ze hebben meteen zelf even te denken. Mijn eigen lieve wederhelft. Ja, slaapwandelen niet zozeer, maar buurten in de slop. Nou, dat heeft de afgelopen tijd wel een flinke vogelvlucht genomen. Het is geregeld dat ik nog een boek aan het lezen ben of televisie aan het kijken ben. En de lieve wederhelft ligt aan het prins heerlijk te slopen. Denk ik dan, in ieder geval. Totdat ze opeens dan weer omhoog veert. En ja, de meest onnavolgbare teksten droet Goes. Vannacht was dat weer het geval. Hij had opeens over een kleine bidon. Begon zo'n oetbieltje met haar hang wie groet en bidon dan was. Of dat ik al had gevangen. Ja, alleen maar vroegtekens op mijn gezicht natuurlijk. Vervolgens zag ik, ga maar lekker slapen. Boert zo'n kwadoog. Ja, dat kan ik toch niet voorkomen, hè?

Ah, heerlijk, de baslijn ook. De Black Velvet van natuurlijk Alana Miles. Zometeen even antwoord op de vraag: hoe kan nou in de toekomst voorkomen worden dat mensen natte voeten krijgen door hoogwater? In Well hebben ze daar namelijk een technisch hoogstandje voor bedacht. Ja, letterlijk technisch hoogstandje wel. Want de woningen werden daar met 1,5 meter opgehoogd. En hoe ze dat deden, hoor je zo meteen.

0: Alleen vandaag gaan we nu dus even teruggaan naar 2021, het hoogwater van dat jaar.
1: Ik ben in Valkenburg geweest in het centrum vannacht. Het water staat daar op plaatsen tot kruishoogte. Licht is op plekken uitgevallen. De auto's drijven soms door de straat. Er zijn inmiddels zelfs bruggen verdwenen over de geul. Dus ja, het is daar een chaos en onze hulp is daar hard nodig.
2: Dit is L1.
0: Ja, chaos, ravage, slagveld, noem het maar op. De termen vlogen je om de oren 5 jaar geleden. En ja, de vraag dan vandaag de dag is nogal eens die vraag die nogal eens voorbij komt. Hoe kunnen woningen nou beschermd worden tegen dat hoogwater van de Maas? In Well is er één oplossing. 3 woningen die werden daar zo'n 1,5 meter omhoog gebracht. Dat is nogal een technisch hoogstandje. En dat trok dan natuurlijk ook wel heel wat publiek.
3: Het is once in a lifetime, hè, dat je dit kunt zien. Het is ja, prachtig.
4: Waarom komt u kijken?
3: Omdat ik het technisch zo interessant vind om te kijken hoe dat gaat.
5: Het is niet wat je iedere dag ziet, dat nee. Er een huis de lucht in gaat.
6: Nou, ik dacht dat ze het eigenlijk wel vanaf de grond nu omhoog zouden halen. En nu staat het al redelijk omhoog.
4: Ja. Een tegenvaller.
6: Als het nou niet meer verder omhoog gaat, een klein beetje.
7: Dat was vreemd. Maar mooi. Maar mooi om te zien en dat het kan en hoe dat het allemaal gaat.
8: Preventie, dan denken we meestal aan de meeste mensen aan dijken. Maar een van de mogelijkheden is gevolgbeperking. Dus hoe kun je met ruimtelijke maatregelen ook zeg maar, een betere bescherming bieden tegen hoogwater. En een van de mogelijkheden is in dit geval het opvijzelen van de woning. En hier komt het ook nog toevallig zo uit dat het een goedkopere oplossing, dus maatschappelijk meer verantwoord, dan zeg maar, een dijk verhogen en versterken.
4: Zou het nou anders zijn, anders wonen?
7: Ik denk het wel.
4: Ja?
7: Ja, want je staat, vooral als je naar buiten kijkt. Hè. Kijk, nou kijk je van het oude huis kijk je tegen de gevel. En als we nu binnen zitten, kijken we op het dak.
9: Ja, ik vind het een prachtig project. En hoe dat wij op een kwalitatieve manier de ruimte nog steeds kunnen benutten van wat het hier is als een landelijke omgeving.
4: Ja. Maar wanneer gaat u weer terug?
7: Als het goed is, er staat gepland 8 januari voor de verhuiswagen. Maar het kan zijn dat het even uitgesteld wordt in verband met als iets tegen zit. Maar dat is nog niet bekend.
4: En dan altijd droge voeten?
7: Dan maar wel altijd droge voeten, ja. Ja, ja. Zeker weten. Wait.

0: Jason Mraz, Make It Mine, hier richting 17:30. Zometeen wordt je bijgepraat wat betreft het laatste Limburgse nieuws. En de muziek komt hier zometeen van onder andere Ed Sheeran, maar ook van The Four Seasons.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
5: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
8: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Staat een fikse vertraging op de A2 in noordelijke richting. Zometeen hoor je waar precies. Want eerst het laatste Limburgse nieuws hoor je van 8 uur.
14: Goedemiddag. De man die vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbos wordt ook verdacht van de vermissing of zelfs dood van zijn eigen moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van Daniël B. wordt sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat haar zoon daar iets mee te maken heeft. B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen in Herkenbos in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. En we hoorden het zojuist, een huis in buurtschap De Kamp bij Well is op een heel bijzondere manier hoogwaterveilig gemaakt. Het staat nu 1,5 meter hoog op palen. De oude dijk bij De Kamp voldoet niet meer en daarom worden 3 huizen letterlijk opgetild. Jeroen Achten van het Waterschap Limburg vertelt waarom daarvoor gekozen is.
15: Hoe kun je met ruimtelijke maatregelen ook zeg maar, een betere bescherming bieden tegen hoogwater? En een van de mogelijkheden is in dit geval het opvijzelen van de woning. En hier komt het ook nog toevallig zo uit dat het een goedkopere oplossing, dus maatschappelijk meer verantwoord, dan zeg maar, een dijk verhogen en versterken.
14: De 2 andere woningen volgen later. De provincie Limburg komt met een proef waarbij statushouders alvast beginnen aan een baan, een opleiding of inburgering, terwijl ze nog in het asielzoekerscentrum wonen. Het is de bedoeling dat deze mensen zo sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen. Nu is het nog zo dat het inburgeren pas begint zodra de statushouders een woning hebben. De gemeente Beekdalen neemt het initiatief voor het ontwikkelcentrum Statushouder Zuid-Limburg. De proef duurt tot eind volgend jaar. En de brandweer heeft vanochtend een paard gered uit een sloot in Roermond. Het dier stond daar in een wei en wilde drinken, maar gleed uit en kwam muurvast te zitten. De Roermondse brandweer lukte het niet om het dier op het droge te krijgen, maar de brandweer van Nederweert lukte het wel met speciaal gereedschap. Het paard bleef uiteindelijk ongedeerd. En het weer. Met een temperatuur tegen de 25 graden was het vandaag warm in Limburg, maar de zon maakt inmiddels plaats voor bewolking. Vanavond trekken ook regen- en onweersbuien over. En na een regenachtige dag wordt het morgen toch weer grotendeels droog. Alleen niet warmer dan een graad of 16.
0: Arthur, dankjewel. En wat betreft die vertraging op de A2 noordelijke richting, die begint bij Maastricht en eindigt onder bij de afrit naar Maastricht Aachen Airport. Dat duurt er 3 kwartier langer over. Linker rijstrook is ook afgesloten. Het heeft allemaal te maken met een ongeluk dat daar plaatsvond.

0: Ja, dat zou je zeggen, nou, deze plaat gaat over de liefde, of familie, de warme herinneringen aan in ieder geval die decemberavond van destijds. December 1963. Niks is minder waar, want de componist achter deze plaat, Bob Gaudio en zijn vrouw Judy Parker, laat in het midden van december 1963. Het gaat over de eerste keer dat zij een bordeel bezoeken.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, ze is schijnbaar goed bevallen destijds, anders hadden ze de plaat niet gemaakt, neem ik aan. Vrienden, wij zetten de Limburgse taal weer even in de etalage, want verschillende houten die troffen elkaar vandaag in Rummen. Dan vond dan namelijk de conferentie van de Limburgse taal voor gemeentjes plaats. Dat is natuurlijk dan allemaal met de bedoeling om die Limburgse taal te bevorderen. Het zullen ook wel heel wat prachtige Limburgse woorden de revue hebben gepasseerd, zo.
2: Tjurkaar. Nou, ik ben het Limburgs al een beetje verleerd. Het leukste Limburgse woord. Eiketske, zeggen ze wel eens. Ja.
3: Vleugelmeuken, want dat zegt mijn man zo mooi. Maar ik spreek geen Limburgs. Het leukste, schuttelsplak.
4: Oh, daar weet ik zo'n 1, 2, 3 niet. Oh, nee. Ik zou niet 1, 2, 3 niet kunnen durven zeggen.
3: Dan vraag je wat. Sieske.
0: Ja, Sieske is toch wel een prachtige Limburgse term natuurlijk. Ik zit zelf altijd te denken aan een plat naar wie hebben de Pellemoerk. En een kikker. Tegelijkertijd dragen we heen natuurlijk ook even als spreekwoordelijke Stijnke B. Zijn we op zoek naar de specifieke vertaling van één Limburgs woord. Een ander woord dan de woorden die hij net even bij je is komen. Namelijk, schwelmensje. Wat is een schwelmensje? Kan ik even spellen voor je eventueel. S-J-W-E-L-M-E-N-S-J-E. Dun, dun, dun, dun, dun. Weet jij de betekenis van de term schwelmensje? Dan win je maar liefst 4 tickets voor het vrouwen-event van Limburg komend weekend.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Lekker met een rustig tempootje richting de Wonzegenoven van Fleetwood Mac. Verzorg je dat net, hé. Ja, en ik denk, na deze Wonzegenoven van het dus wel een beetje afkicken wat betreft de nazomer mergen. Maar 16 graden op de teller en ook de dagen daarna ongeveer vergelijkbaar. En ook nog een spatje regen zal er ook nog wel bij komen kieken. Misschien doet Gleze kans voor rug om vanavond nog lekker een blokje om te gaan. Dat zou dan misschien zelfs nog zonder jas kunnen. Maar goed, in de schemer kan het ook wel een beetje fris zijn. Over wandelen gesproken, dat was nog een apart verhaal dat we vanmiddag voorbij zijn gekomen. Een Britse meneer is na 28 jaar wandelen eindelijk weer toes. Hij vertrok in 1998, lopend, wel te verstaan, aan een wereldreis. En sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 verschillende landen. Carl, heet je, is nu weer terug dus in het Verenigd Koninkrijk en begon aan het allerlaatste stukje van zijn trip.
1: It's not over yet. I got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
0: Niet normaal zeg, 28 jaar en dan 50.000 kilometer. Wie wil bloor rijden dan wel niet gelopen? Hij moest toch ongeveer 450 kilometer wandelen voordat hij het hoes van moeders was. Onderweg ging het niet altijd vanzelf voor Carl. Ze liepen bijvoorbeeld ook wekenlang bij temperaturen van min 30. Wat een bikkel, hè? Het welbekende petje af. Die me ook een beetje denken aan de ene nogal bekende film, Forrest Gump.
2: I just felt like running.

0: Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een huis en buurtschap De Kamp bij Wel staat op dit moment op palen van 1,5 meter hoog. Op die manier worden daar in totaal 3 huizen hoogwaterveilig gemaakt. Zuid-Limburg begint een proef waarbij statushouders al vanuit het asielzoekerscentrum op zoek gaan naar werk of een opleiding, om ze zo sneller te laten inburgeren. En de verdachte van de moord op Paul Vossen in Herkenbosch wordt nu ook officieel verdacht van de moord op of vermissing van zijn eigen moeder.
13: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden.
15: Groenselenvlaai, kersenvlaai of bromenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: Nieuwe keuken? Kies voor de persoonlijke aanpak van familiebedrijf Tinnemans Keukens. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
18: Dit smaakt naar meer.
19: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
20: Met Rousseau chocolade.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
23: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
22: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
23: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet.
24: Groter in wonen.
25: Galjoenweg Maastricht.
26: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
27: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
24: Grote in wonen.
27: Maastricht.
24: Liefde voor Limburg.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Van de week de mannen van U2 met Angel of Harlem.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ons bijpraatmomentje op die woensdagavond is hier nu aangebroken. We praten hier even bij wat betreft de Limburgse actualiteiten van deze woensdag. Bijvoorbeeld vanuit Venlo. Daar is het station nogal opgekalfaterd. Even snel een kopje koffie halen en vervolgens buiten op een koud bankje op de treinwacht. Ja, iedereen herkent die situatie wel, bibberend van de kou. Dat hoeft daar voortaan niet meer op het station van Venlo. Want daar werd de nieuwe stationshuiskamer geopend.
2: Oh, wat fijn dat je hier kan zitten. En dan kan ik hier op mijn trein wachten. En dan hoef ik niet buiten op een bankje te gaan zitten. Oh, wat ziet het er mooi uit. En oh, wat gezellig hier. Ja, echt heel veel wisselende reacties al gekregen.
3: Dit is dadelijk de grootste stationshuiskamer van Nederland. Waar we reizigers verwelkomen voor de kop koffie die ze al kenden van de kiosk. Maar in een huiselijke setting. En waar ze ook lekker warm kunnen wachten en comfortabel kunnen wachten.
0: En vooral die bermde ding met de komende wintermondje in het vooruitzicht zien wel comfortabel. Verder blieven nog even in Venlo. Artistieke hoogstandjes toch ook. Want een moor vol kleurrijke figuren en hartjes tegenover basisschool Kleurrijk. Toepasselijke naam dan in Gouwen, het noorden van Venlo. Kreeg na 21 jaar een opknapbeurt. Kunstenaar Sjaak Smetsers is daar verantwoordelijk voor. Dat brengt zijn werk een nieuw begin. Terug naar de oorspronkelijke kleuren.
4: Het kunststuk heet, of heeft als titel, Een Nieuw Begin. En dat betekent dat de kinderen iedere keer, elk jaar, het thema respect behandelen. Dat schrijven ze op of dat tekenen ze uit. En dat stoppen ze achter de hartjes. Want in de muur, daar zit een safe. En elk jaar schuift het een stukje op als de kinderen groepen verlaten. En dan groep 2, groep 3, tot aan de grote figuren toe.
0: En het ging vandaag trouwens ook over de gast in de nieuwe aflevering van de podcast Onder Vier Ogen, Bas van Mulken. De naam zal wel een belletje doen rinkelen. Lang bij Alleen gewerkt, Nobi de Limburger. Hij is ook theatermaker, zit nu namelijk in het theater. Maar niet tenminste, Peppy Kraft. In de voorstelling Peppy 8.0. Het doet dus heel wat leuke dingen. Maar het is nou niet per se zo dat het allemaal precies voor jou gaat, vroeger.
5: Heel veel lui, zeker als ze het opgroeien bent, dan zeggen ze wat wil ze later werken. Ik vond het echt een hele lastige, vervelende vrouw. Ik wist dat nooit.
6: Misschien nog wat.
5: Ja, vind ik nog. Ja, dat is ook zo. Een stip aan de horizon, daar wil ze altijd ergens naartoe werken, zogenaamd. Want ik heb niet één stip aan de horizon. Dat is heel wit weg, zeg maar. Heel kort bier heb ik heel veel stipjes. Waar ik allemaal leuk vind. En ik doe nog heel veel uiteenlopende dingen. En nu heb ik dat omarmd. Nu weidig ik dat van mezelf.
0: Nou, klinkt je even goed nog wel als gepaste rijkdomding.

0: nieuwe muziek van Nederlandse bodem hier net bij L1 Vandaag. En het kwam dan van Sommie.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: We richten de blik toch weer even een beetje naar binnen op ons eigen Limburg. Want de Limburgse taal weer even in de etalage op dit moment. Dat is allemaal naar aanleiding van een conferentie voor het Limburgs. In Remunt vond het vandaag plaats. Draait je er allemaal rondom de vraag wie gemeentjes voor Stijntje kunnen bijdragen aan de bevordering van het Limburgs. Gebeurt natuurlijk al op verschillende manieren en ook op verschillende plekken. Want de leuke vond ik bijvoorbeeld een cursus Limburgs voor mensen van buiten de provincie. Zoek een naamje Limburgering. Vind je op verschillende locaties plaatsen in de provincie, in het verleden in Reuveren bijvoorbeeld.
2: En om toch hier ook een beetje ja, er meer tussen te komen en er meer bij te horen, leek me juist heel leuk om het Limburgs te leren. Ik wil wat meer in Limburgeren en nu voelt dat echt eindelijk echt. Ja.
3: In de loch.
4: De loch.
3: Zonnig.
4: Zonnig.
3: Op het moment dat ik in Spanje kom, huren ze ook dat ik geen geboren Spaanse ben. Maar ze waarderen het wel dat ik moet doen om Spaans te spreken. En net dat verschil maakt het gewoon fijner om te integreren en ja, gewoon zich toe te voelen in de, op de plek waar ze woont.
5: En als ik nu plat met ik kom praten, gaat dat dan goed?
6: Nou, ja. Moet ik het heel rustig doen, dan geit het. Dan moet ik gans goed even nadenken.
0: Ah, dat is het wat talent bij de mensen, geloof ik. Allemaal nog niet zo snel, maar ik kan van ergens wel. Ondertussen zijn we op zoek naar de betekenis van één specifiek Limburgs woord. Ja, proberen we natuurlijk ook wel een beetje steken bij te dragen ter bevordering van die prachtige Limburgse tol. Namelijk, schwelmensje. Weet je nou wat de betekenis van het woord een schwelmensje is? Nou, op het moment dat je de betekenis doorstuurt naar L1, of de R-radio-app, zo mogen we zeggen, de L1 radio-app, maak je kans op tickets voor het Limburgse vrouwen-event in Remunt. Kun je de ogen erin

0: René, Net, BL en vandaag hoe dat we dus dat vocabulaire dilemma hebben.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Een mysterio dat Limburgse vocabulaire wel te verstaan. Want wat betekent nou een schwelmensje? Ja, wel leuke antwoorden passeerden de revue. Ik kreeg bijvoorbeeld van Marja binnen, ja, dat is een mol.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Ah, maar je zou het er iets mee kunnen voorstellen. Even kijken, Richard stuurt nog door de sprei.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Ja, dat is waarschijnlijk vanwege de hint dat het eetbaar is. René, goedenavond.
3: Goedenavond, met René uit Rutsum.
0: Heb je vanavond al wat schwelmensjes gegeten, René?
3: Jo, en zaken ook heel vaak vroeger zelfs geraapt. Wie is op de boerderij en dergelijke allemaal.
0: Oh, maar je ziet een expert op het gebied van de schwelmensjes, dan neem ik aan.
3: Ja, we zeggen op het Zitterse, ja, een schwelmenke. Eigenlijk, ik heb er op het was een ander dialect, maar een schwelmenke. Dat is eigenlijk gewoon een kleine eerpul die gekookt is in de shell.
4: Dat is goed!
3: Dat is wel, man.
4: Dat vind ik goed! Vind ik goed!
2: Ja, vind ik goed! Dat is ook goed!
0: Ja, klopt, helemaal inderdaad. Ik vind het oprecht wel best smakelijk klinken, Wal. En je doet het op een menukaart sinds toen of zo. Want ik kan me voorstellen, als je schnitzel met champignonsaus en schwelmentjes erop zet, dat mensen nog alles voor dat gevecht.
3: Meestal is het wel een zwelmanke, klein eerteltje met goede boter en een stuk vlees, een schnitzel of zo.
0: Er zit wel een aardige receptuur bij, zeg maar.
3: Ik heb gemaakt.
0: Oké. Heb je vanavond al gegeten, René?
3: Ik heb nog niet gegeten, nee.
0: Ook niet gegeten. Ben ik altijd wel benieuwd, wat zit er bij op het menu? Wij nog al?
3: Nog onderweg naar Hoes toe, dus ik moet nog ongeveer een uur.
0: Oh, oké. Van hoe mooi komen?
3: Ik kom vanaf... heteren van het kantoor.
0: Oké.
3: Okay. Oftewel, zoals de jongens van de Veugeluiers zingen, maar ja, ik zing helemaal van Arnhem. Dat weet je, ik rijd te liggen. Ik vraag je keer dagen op en neer naar Arnhem.
0: Oeh, dat is dan al een stuk, zeg. Vind het fijn op het moment dat je iedere dag op en neer, ja, wat zal het dik oorzien? De ga je even aanschakelen of hij zoiets van, nou, de titaag angers door willen brengen, eigenlijk?
3: Ja, dat kan ze ook angers doorbrengen, maar ik doe dat ongeveer al... Hey, joh, of zus, nu, en ik ben nog helemaal de enige echte Limburger die bij bedrijf werk. Tussen de 50 Hollanders. Dus ze zijn wel lachen en de jongens werden niet meer gek van mij. En als ik morgen terug op de radio ben bij de jongens van de Veugeluiers.
0: Ja, bij de Marlon Walkshow natuurlijk. Dus, ja, dan heet door de Limburgse trots van de hoogtooien. Dat kan ik me iets voorstellen, inderdaad. Ja.
3: Ik heb de mond bij mij van de Veugeluier op het bureau staan en de Limburgse vlag ophangen.
0: Kijk. Ah, Limburg werd wel gerepresenteerd zo in Arnhem, geloof ik. Dat mogen we helemaal aan overlaten. René, nog een goeie rit, zou ik zeggen. De prijzen komen uw kant op. En doet je de groeten trouwens, hè, die collega's van de ochtend, dus deze weer spreekt binnenkort.
3: Ja, doei.
0: René, groetjes. Dankjewel. Hoi.

0: luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
2: Het is weer A2 weekendbreak. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
2: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
3: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
4: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: 80 jaar de taart vast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Woensdagavond 6:30. De hoogste tijd voor het laatste Limburgse nieuws hoor je hier van 8 uur.
15: Goedenavond. Daniel B., die vastzit voor de moord op Paul Vossen uit Herkenbos, wordt ook verdacht van de vermissing of zelfs dood van zijn eigen moeder. Dat werd vandaag duidelijk bij de rechtbank in Roermond. De moeder van Daniel B. is sinds maart vorig jaar vermist. Volgens justitie zijn er genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat haar zoon daar iets mee te maken heeft. B. wordt sowieso al verdacht van de moord op Paul Vossen in Herkenbos in september 2025. De inhoudelijke behandeling van allebei de zaken staat voor volgend jaar op de planning. Een huis in buurtschap De Kamp bij Well is op een heel bijzondere manier hoogwaterveilig gemaakt. Het staat nu 1,5 meter hoog op palen. De oude dijk bij De Kamp voldoet niet meer en daarom worden 3 huizen letterlijk opgetild. Jeroen Achten van het Waterschap Limburg vertelt waarom daarvoor gekozen is.
16: Hoe kun je met ruimtelijke maatregelen ook zeg maar, een betere bescherming bieden tegen hoogwater? En een van de mogelijkheden is in dit geval het opvijzelen van de woning. En hier komt het ook nog toevallig zo uit dat het een goedkopere oplossing, dus maatschappelijk meer verantwoord, dan zeg maar, een dijk verhogen en versterken.
15: De 2 andere woningen volgen hierna. De provincie Limburg komt met een proef waarbij statushouders alvast wennen aan een baan, een opleiding of inburgering terwijl ze nog in het asielzoekerscentrum wonen. Het is de bedoeling dat deze mensen zo sneller een leven in Nederland kunnen opbouwen. Op dit moment is het nog zo dat het inburgeren pas begint zodra statushouders een woning hebben. De gemeente Beekdalen neemt het initiatief voor dit ontwikkelcentrum Statushouders Zuid-Limburg. De proef duurt tot eind volgend jaar. En de brandweer heeft vanochtend een paard gered uit een sloot in Roermond. Het dier stond daar in een wei en wilde drinken, maar gleed uit en kwam muurvast te zitten. De Roermondse brandweer lukte het niet om het dier op het droge te krijgen, maar met de hulp van de collega's uit Nederweert lukte het wel. Die hadden speciaal gereedschap bij zich. Het paard bleef ongedeerd. En het weer. Met temperaturen tot 25 graden was het vandaag warm in Limburg, maar de zon heeft inmiddels plaatsgemaakt voor bewolking. Vanavond trekken er ook regen- en onweersbuien over. Vannacht blijft het regenachtig, maar morgen grotendeels droog, al wordt het niet warmer dan een graad of 16.
14: En een flinke jas is geen overbodige luxe meer, denk ik. Arthur, dankjewel. Zometeen wat betreft de muziek. The Fine Young Cannibals, Tony Klomme. Eerst Rob de Nijs.

een van de betere artiestennamen vind ik altijd wel, hè. De Fine Young Cannibal, zeer culinair verantwoord. She drives me crazy. Zometeen iemand die we wel als held van deze week kunnen aanwijzen. Piet stond oog in oog met een overvaller en deed iets wat de meeste mensen niet zouden kunnen doen. Ja, wat precies hoor je dan na Rouenese? Okay.

0: steeds dat dikke, hè? Als er nog nu zijn aan ontsnapt. Allemaal met de neus omhoog van natuurlijk Rowan Herzen. Bij L1 vandaag. Yo, daar hebben we dus even over de held van deze week. Tenminste, ik denk dat we de bal al kunnen aanwijzen. Net over de Brabantse grens in Deurne, steenworp afstand van Meijel natuurlijk, is de 80-jarige Piet in ieder geval de held van de straat, hoor. Want hier gisterenavond zat de voetballer te kieken toen dat opeens de bel ging. En het was geen positief bezoek. Hij deed niet vermoedend open. Stond vervolgens oog in oog met een overvaller. En daar een helm op, zo groet als een maaltijdbezorger. Maar kwam dus met andere bedoelingen. De meeste mensen zullen dan natuurlijk helemaal stief weer wegtrekken. Maar bij Piet ging dat dus anders.
1: Het pakt die kling vast. En met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En dus sloeg ik hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam overeind. Ik zei, goh. In de tussentijd riep ik nog een vrouw. Bel de politie, bel de politie. En meer rukt hij zijn eigen los. En weg was hij.
0: Ha, Piet is voor de duivel niet bang volgens mij. Heet er wel wat schram aan overgooien. Voorlopig doen ze in ieder geval niet meer open zitten. Maar bang was ze in ieder geval niet. Nee, zo klinkt je dan niet. Wie er met de overvaller is, dat is overigens onbekend.

0: 1 vandaag met Ruben Wekers.
1: En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard.

0: luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
2: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
9: OG's. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een huis en buurtschap De Kamp bij Wel staat op dit moment op palen van 1,5 meter hoog. Op die manier worden daar in totaal 3 huizen hoogwaterveilig gemaakt. Zuid-Limburg begint een proef waarbij statushouders al vanuit het asielzoekerscentrum op zoek gaan naar werk of een opleiding, om ze zo sneller te laten inburgeren. En de verdachte van de moord op Paul Vossen in Herkenbos wordt nu ook officieel verdacht van de moord op of vermissing van zijn eigen moeder.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat van het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
13: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
15: Sensatie. Sensatie zoeken.
16: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
15: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
13: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden.

Weltekst onderschat, al in het huilands of het blad. Gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Waar is het nu die gum te doen?

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Confession of the Groove.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober... en ook werd een Israëlische vlag verbrand... en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We Support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen... en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid... maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen... De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op... om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt... na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken... van de bekende impressionist gestolen... 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland... 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

sing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden.